0: VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien...

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekel.

0: volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog. Later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat in.

0: Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk. Waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook. Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door. En maak kans op een heerlijk nachtje aan zee met ontbijt en diner. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en

alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: vanaf 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Tegen de landelijke trend in daalt het aantal bibliotheekleden in Flevoland. En in Biddinghuizen is de renovatie van zwembad De Alk begonnen.
2: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
3: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer, op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17, ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: We hebben nou sinds kort, al meer dan een jaar, een kleinzoon. Die lezen we wel eens voor.
1: Oh, kijk eens aan.
0: Ja, die heeft een spanningsboog van 2 seconden. Maar we proberen het.
1: Nou ja, daar begint het ook. En het is vandaag wel een bijzondere dag. Ik kende niet van het bestaan. Het is vandaag Nationale Ongelezen Boekendag.
0: Ongelezen boeken?
1: Ja, ik vind het ontzettend leuk.
0: Wat is de bedoeling?
1: Nou, dat betekent, iedereen heeft natuurlijk wel in de boekenkast boeken staan dat je denkt, oh ja, die moet ik ook nog eens lezen.
0: Ja. He,
1: dat je hem koopt voor een vakantie en dan kom je er niet aan toe uiteindelijk. Of je krijgt hem cadeau.
0: Van een verjaardag of zo.
1: Ja, precies. Ja. Dus dat is wel herkenbaar, denk ik. Ook voor jou thuis.
0: Ja.
1: Het initiatief hierachter, achter die Nationale Ongelezen Boekendag, is dat bibliotheken een soort ruilmiddag organiseren. Nou, dat kan bijvoorbeeld vanmiddag in Lelystad, in de Vlievermeerbibliotheek.
0: Oké. Okay.
1: Ze zetten ze ook in de etalage. Sterker nog, als jij binnenkomt lopen en dan vraag je naar het boek dat het minst is uitgeleend,
0: ja,
1: dan geven ze dat aan je.
0: Oh.
1: Dus ik ben wel heel benieuwd wat dat dan kan zijn.
0: De bieb zelf heeft er ook last van.
1: Nou, ik ben gisteravond eens even voor mijn boekenkast gaan staan, Leo. En ik dacht, goh, welke boeken heb ik nou niet gelezen? Nou, de meeste wel. Maar ik heb een boek meegenomen voor jou.
0: Oh, voor mij?
1: Ik heb het dus niet gelezen. Guy Pothok, het cijfer 7. Dat zijn losse verhalen. Dus okay, als je denkt, nou, ik loop er ook een beetje in vast, dan kun je dat boek, dat verhaal overslaan.
0: Ja.
1: Maar het is, nou, ongelezen voor jou.
0: Ja, ik heb 2 weken geleden een boek gekregen. Dat heeft collega Marije de Bie, bekend van de boeken van de Bie op de maandagmiddag,
1: ja,
0: voor mij meegenomen uit de boekenzaak.
1: Ja.
0: Op mijn verzoek gekocht. En het ligt al 2 weken te wachten.
1: Oké. Okay.
0: En het heet Geldgeluk, Nederland kan stukken beter.
1: Oh.
0: Heet ook in de reclame gezeten. En dan kon je een code ophalen en dan kon je zelfs gratis krijgen. Ik heb zelfs mijn gratis boek nog niet uit. Het is toch erger?
1: Oh, maar dat is wel slim als het dan daarover gaat. Want het gaat over schuld, over geld.
0: Ja, okay, dat is ongeveer het onderwerp.
1: Ja, maar dan snap ik wel dat jij hem niet gelezen hebt, Leo. Mm. Jij bulkt van het geld en je hebt geen schulden.

0: No Mercy van Raccoon. Het is 7 minuten
1: over. Weet je nog hoe je dit boek hebt gekregen?
0: Ik wist dat je dat ging vragen. Oh. Dus ik heb daarover nagedacht. En het antwoord is nee.
1: Je weet het niet meer.
0: Dat weet ik echt niet meer. Nee, dit is al wel heel lang geleden.
1: Ja, ja. Ja,

0: Ik zat echt al jaren in mijn boekenkast.
1: Oh, ja toen.
0: Maar ik heb echt geen idee. Nee.
1: Oké. Okay. Nou, gaan we beginnen.
0: Op zich, Chaim Potok is natuurlijk best wel een bekende schrijver. Maar het is een Amerikaan van Joodse afkomst natuurlijk. Mm-hmm. Volgens mij in 2002 overleden.
1: Oké. Okay.
0: Nou ja, maar goed. Nou, dan verdiep je erin, zou ik zeggen. 6:08 alweer.
1: In de meeste provincies in Nederland kregen bibliotheken er leden bij. Maar Flevoland is een uitzondering. Het is de provincie met de grootste daling van het aantal leden. Het gaat om 14%.
0: Ja, volgens de Flevomeerbibliotheek in Lelystad ligt het allemaal toch net iets genuanceerder.
2: Boos! Nog steeds! Hij wil niet achter op de fiets.
3: Voorlezen, studeren of gewoon een boek uitzoeken. Bij Flevomeerbibliotheek in Lelystad proberen ze genoeg om mensen naar binnen te krijgen. En dat is misschien ook nodig, want terwijl het aantal bibliotheekleden landelijk groeit, daalde het nergens zo hard als in Flevoland. Toch zit daar volgens Ingeborg Gels, manager bij de Flevomeerbibliotheek, enige nuance in.
4: Nou, we zien wel een daling in het ledenaantal, maar niet een daling in het bezoekersaantal. We hebben echt 30.000 meer bezoekers gehad afgelopen jaar. Online 20.000 bezoekers erbij, dus die stijging zien we zeker wel, maar wel iets minder leden.
3: En daarom probeert de bibliotheek ze met meer dan alleen boeken binnen te krijgen.
5: Nee, op de kraagpris.
3: Dames, wat doen jullie hier?
6: Studeren.
7: Huiswerk te maken met vriendinnen en zo. En ook natuurlijk boeken lezen.
8: Wij komen samen boeken rijden. Ik en mijn vriend. Want we houden gewoon van boeken en boeken lezen is wel leuk.
4: De bibliotheek is echt wel een third place, noemen ze dat. Een plek waar mensen gewoon lekker binnen kunnen komen en hun eigen dingetje kunnen doen. We merken bijvoorbeeld ook nu, als er dan een buitje weer voorbij komt, dat mensen ook echt binnenkomen en even een plekje zoeken om even te kunnen schuilen. Ja.
3: Maar doet Flevoland daar dan wat anders in dan andere provincies?
4: Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat we hele mooie dingen doen. Misschien moeten we het alleen nog zorgen dat het nog bekender wordt.
3: Minder leden dus, maar bezoekers genoeg.
7: Lekker gewoon naar de bieb gaan, lekker lezen. Gewoon even een beetje fun hebben, avonturen met je vrienden en zo. En gewoon lekker je huiswerk maken.

0: I knew it, I knew you. Van Taylor Swift, 13 minuten over 6.
1: Het weer met Floris Lafeber van Weerplaza. Ja, Floris, krijgen we vandaag weer een wisselvallige dag met buien?
2: Ja, ook vandaag hebben we weer met een ronduit wisselvallig weertype te maken in de provincie. We beginnen vandaag nog wel overwegend droog met een waterig zonnetje. Maar er trekken ook wat wolkenvelden over het land heen. En met name later vanmiddag gaat het enige tijd stevig regenen in de provincie. Dat is een zogenaamd koufront wat dan passeert en daaruit valt stevige regen. De wind kan uit het zuidwesten ook flink aantrekken naar windkracht 4 tot windkracht 6 maar liefst. En langs de grote meren zijn ook windstoten van 50 à 60 km per uur mogelijk. De temperatuur valt ook wat lager uit dan de voorgaande dagen met 16 of 17 graden hooguit. Oh. En tijdens de regen is het ook een aantal graden minder warm.
1: Floris Lafeber van Weerplaza, dankjewel.

0: House van Madness, 17 minuten over 6.
1: Op Texel zijn de botresten opgegraven van 9 anonieme doden voor DNA-onderzoek. De resten zouden van Urker Vissers kunnen zijn. DNA-onderzoek is mede op verzoek van Urk.
0: Tussen 1922 en 1997 zijn er op de Noordzee 31 Urkervissers vermist geraakt. De botresten zijn uit die periode. Een reportage van NH.
2: Politieonderzoek op de algemene begraafplaats van Den Burg op Texel. De resten van anonieme doden worden opgegraven in de hoop te kunnen achterhalen wie het zijn.
3: Hier liggen meerdere anonieme doden begraven die zijn aangespoeld aan de kust. Drenkelingen van diverse aard. En we doen vandaag onderzoek om DNA te winnen uit die lichamen die hier begraven liggen. En na het vaststellen van een DNA-profiel hopen we matches te kunnen maken met de achterblijvers die aangifte hebben gedaan van vermissing van hun geliefde.
2: Onder andere op Urk wordt met belangstelling gewacht op de resultaten van het onderzoek. Vorig jaar startte de stichting Identiteit Gezocht met een zoektocht naar lichamen van 31 vissers die vorige eeuw vermist zijn geraakt en nooit zijn teruggevonden.
4: Ons doel is om proberen alles in kaart te brengen van A, de vermisten, waar zijn die op zee verdronken? En B, of het scheepswrak waar dat ligt. En anderzijds dit te combineren met begraafplaatsen langs de kust waar onbekende doden liggen.
2: Zoals Texel, waar het Nederlands Forensisch Instituut vandaag nauwkeurig te werk gaat. Het eerste gedeelte gaat met de graafmachine, daarna wordt er met de hand gewerkt. Als de botten zijn gevonden, wordt daar DNA van afgenomen.
3: De lichaamsdelen die worden meteen vandaag weer herbegraven in hetzelfde graf. Wordt alleen dus een DNA-extractie wordt er gedaan uit de grotere botdelen. Achterblijvers, dus bloedverwanten van vermisten, die kunnen sowieso zelf DNA aanbieden. Dat gaat pijnloos, vrij simpel. En ook belangrijk om te weten, de profielen daarvan die worden opgenomen in een aparte databank. Dus niet de strafrechtszaken, maar echt de databank alleen voor anonieme doden en vermiste personen.
2: Het kan maanden duren voordat het DNA-onderzoek is afgerond. In totaal zijn er 38 mensen waarvan onbekend is wie het zijn. Daarvan zijn er 9 opgegraven. De politie wil zodra het kan ook de andere lichaamsresten onderzoeken.
1: Verslag van NH Nieuws.
0: Zometeen bericht uit binnen- en buitenland. Waar gaan we het over hebben?
1: Nou, we zitten in dat vaste stramien van de derde dinsdag van september. Prinsjesdag,
0: algemene beschouwingen.
1: En dan nog een dag algemene beschouwingen.
0: Ja, de premier is vandaag aan bod, toch?
1: Ja, en nou ja, op dat snijvlak straks wat actualiteiten.

0: Hannemee en Maxime, ik wil dat je ligt. Bericht uit binnen en buitenland dan.
1: De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen, die heeft tot 2:30 vannacht geduurd.
0: Oh, lekker.
1: Dus ik denk, het is nu 6:20, dat de dames en heren politici nu nog wel even slapen.
0: Dat hoop ik wel.
1: Ja. Belangrijkste vraag is met welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil samenwerken. Ja, 21-leider Eertmans opende de deur om deelakkoorden met het minderheidskabinet te sluiten.
2: Ik vrees dat de totaaldeal, dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen, of niet.
1: Ja, maar er zit Jesse Klaver van Pro niet op te wachten. Hij wil liever dat het kabinet één groot akkoord sluit, met links of met rechts.
3: Ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
0: De groeten? Doe. Ah, dat is daar lief. Hij doet nog wel de groeten.
1: Ja, die algemene beschouwingen gaan later vanochtend verder. En dan is het de beurt aan premier Jette. Hij mag dan de antwoorden geven.
0: In gebieden met een hoog risico op natuurbranden staan 189 gebouwen waar kwetsbare mensen verblijven, zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen en scholen. Ook 575 recreatieparken liggen in natuurbrandgevoelig gebied, blijkt uit onderzoek van Pointer.
1: Ja, dat is goed bedacht door Pointer, want het begint volgens mij met zo'n verwonderingsvraag zo van, ja, we hebben branden en wie woonde daar eigenlijk?
0: Ja,
1: gewoon een simpele vraag en dan komt er gewoon nieuws uit. Bij meer dan de helft van de overledenen die onder de nieuwe categorie geen bezwaar tegen orgaandonatie staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. Dat is in ruim 5 jaar, dat is 5 jaar na de invoering van de nieuwe donorwet gebleken. En daar kun je in 2 kranten over lezen vandaag, de Volkskrant en het Nederlands Dagblad.
0: Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Nederland ging van plek 43 naar plek 46. En vorig jaar daalde ons land ook al 15 plekken op die lijst. De daling komt vooral doordat andere landen meer doen aan de genderkloof, zegt deze hoogleraar.
4: Waar Nederland nog wel een groot verschil laat zien is als het gaat om politieke invloed. En het aantal vrouwen in de Tweede Kamer wel is toegenomen, is het aantal vrouwelijke ministerposten is wat achteruit gegaan. En we hebben nog nooit een vrouwelijke minister-president gehad.
0: Nee, nou ja, dat is natuurlijk wel, dat zou hoog tijd worden inderdaad. Een ander verschil is dat er in Nederland ook minder vrouwen zijn met topfuncties bij bedrijven. Bovenaan de lijst staan IJsland, Finland en Noorwegen. Nou ja. Zoals gezegd, Nederland daalde dus vorig jaar al die 15 plekken. Nou, dat zou toch wel eens fijn zijn. Er zijn een beetje verandering in gebracht.
1: Blijf maar dalen.
0: Ja, hoe kan dat? Het is, toch geen fijne ontwikkeling.
5: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all 9 jam. Why don't you vacate gate while I check it out?

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Op vakantiepark Eigenwijze aan het Schoterpad bij Band is vanochtend een toiletgebouw uitgebrand. Het vuur ontstond even na 5:00. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het gebouw. De brandweer rukte uit met 5 voertuigen. Een naastgelegen gebouw liep zware schade op. Tegen de landelijke trend in daalt het aantal bibliotheekleden in Flevoland. Het gaat om een afname van 14%. Landelijk is er een stijging van 3%. Volgens Ingeborg Gels van de Flevomeerbibliotheek in Lelystad is het minder zwart-wit.
2: We zien wel een daling in het ledenaantal, maar niet een daling in het bezoekersaantal. We hebben echt 30.000 meer bezoekers gehad afgelopen jaar. Online 20.000 bezoekers erbij, dus die stijging zien we zeker wel, maar wel iets minder leden.
1: In Biddinghuizen is de renovatie van zwembad De Alk begonnen. Het buitenzwembad is in de jaren 70 gebouwd en toen aan een grondige opknapbeurt. In de politiek is lange tijd gesteggeld over de toekomst van De Alk. Toen het college vorig jaar bekendmaakte het zwembad te willen slopen, volgde er hevig protest. Met succes dus. Voor de renovatie is bijna 1,5 miljoen euro uitgetrokken. Volgend jaar mei moet alles klaar zijn. Architect Harmen Nieuwland.
3: Het zwembad krijgt veel meer comfort dan dat het oude zwembad heeft gehad. Dus kleedkamers die zijn nu worden geïsoleerd en verwarmd en kunnen dus ook wat eerder in het seizoen gebruikt worden of juist wat later in het seizoen. En ook die hele cafetaria of keuken die hier komt, het kantoor, alles wordt vernieuwd. En wat dat betreft kwalitatief wordt het natuurlijk een hele stuk beter dan het oude zwembad geweest is.
1: Een man uit Roemenië heeft 2 maanden cel gekregen voor het stelen van 29 mobieltjes op Lowlands. Hij had de telefoons in aluminiumfolie gewikkeld en onder zijn kleren verstopt. Het OM had 3 maanden celstraf geëist. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze donderdag heel aardig aan de dag met een mix van sluierwolken en zonnige perioden. Aanvankelijk is het ook overwegend droog in provincie Flevoland. In de loop van de ochtend en tijdens de middaguren vooral, dan neemt de bewolking toe vanuit het westen en wordt dikker en dikker. Aan het eind van de middag en aan het begin van de avond volgt er dan een zogenaamd koufront met stevige regenbuien. Daarbij kan de wind ook flink aantrekken vanuit het zuidwesten met windkracht 4 tot windkracht 6 maar liefst. Voor de regen uit ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden en dat is allemaal zeer gebruikelijk voor de tijd van het jaar.
6: Dan de verkeersinformatie, nog geen files, maar wel een flitser waarvan je zegt, ja, die ken ik wel, Leo, want die staat altijd op de N307 bij Dronten op de Hanzeweg. Maar eerst stond hij de afgelopen dagen ten oosten van de Revenweg, maar nu ten westen van de Revenweg.
7: Ah, dat is een heel groot verschil.
6: Ja, pas maar.
7: Ja.
6: En zo meteen, ja, ook blije kinderen natuurlijk bij de renovatie van zwembad De Alk en Biddinghuizen.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: van Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Het is bijna 7:20.
1: Bijna was het zwembad de Alk in Biddinghuizen gesloopt. Maar daar kwam protest tegen, dat verhaal heb je vast meegekregen. En nu is het andersom, het zwembad wordt juist opgeknapt.
0: Nou, de renovatie kost bijna 1,5 miljoen euro en is nu begonnen. Wethouder Barry Hogestand is er blij mee.
2: Ja, geweldig. Hier is al zo lang ook over gepraat in het dorp. Ik hoorde net iemand zeggen, er zijn al 12 jaar mee bezig geweest. Maar het is heel mooi dat we nu daadwerkelijk starten met de renovatie.
3: 3, 2, 1 en... Oh.
4: De onthulling van de artist impression op een groot doek, zoals het moet worden.
3: En over een paar maanden ziet het er als het goed is zo uit.
4: Het zwembad bestaat al sinds de jaren 70 en krijgt een frisse, moderne uitstraling. Architect Harmen Nieuwland.
5: Het zwembad krijgt veel meer comfort dan dat het oude zwembad heeft gehad. Dus kleedkamers die zijn nu worden geïsoleerd en verwarmd en kunnen dus ook wat eerder in het seizoen gebruikt worden of juist wat later in het seizoen. En ook die hele, zeg maar, cafetaria of keuken die hier komt, het kantoor, alles wordt vernieuwd en ja, wat dat betreft kwalitatief wordt het natuurlijk een hele stuk beter dan het oude zwembad geweest is.
6: Wie moet er blijven?
7: De
6: Alk! Wie moet er gered worden?
7: De Alk! Yes, de Alk!
4: Veel protest was er van kinderen toen de sloophamer dreigde hun zwembad kopje onder te laten gaan.
8: Moet open blijven.
9: Ja.
8: Maar het kost wel heel veel geld.
9: Boeit me niks. Als het maar blijft.
4: En dat gebeurt nu dus voor 1,4 miljoen euro. Wethouder Hogezand.
2: Het is besloten om nu te gaan renoveren. Ik ben daar zelf ook erg trots op dat dat nu gaat gebeuren. Heel belangrijk voor mij is ook dat het dorp heeft laten zien hier achter te staan. Nou, en nu is dan ook mooi dat we ook dat we daadwerkelijk een startschot gaan geven daarvoor.
4: De bedoeling is dat volgend jaar mei de renovatie klaar is bij de start van het nieuwe zwemseizoen.
1: Goeie timing. Verslag van Roger Dankelaar.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Zometeen wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en televisie. Wat is eruit gepikt?
1: Nou, de talkshowtafels werden bevolkt door oud-politici. Want ja, de huidige politici die zaten natuurlijk in de Tweede Kamer.
0: Ja, die had het wel druk, ja.

0: Arms Open van The Script. 7:12. Zaken gisteravond op radio en tv.
1: Gisteravond laat in Pauw en Witt op de televisie was er aandacht voor de algemene politieke beschouwingen. In de Tweede Kamer werd gisteren gedebatteerd over de plannen die het kabinet op Prinsjesdag weer heeft gepresenteerd. En dan vooral de steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Ja, 21-leider Joost Eerdmans zei dat zijn partij per begroting wil kijken of er steun komt. Een totaaldeal ziet er niet meer zitten. Voormalig partijleider van de PvdA, Diederik Samson, vond dat opvallend.
2: Het debat was eigenlijk heel saai, totdat hij hardop ging denken op televisie. En dan wordt een debat natuurlijk opeens heel interessant.
3: Ik als had politici idee... gaan denken, dan wordt
2: nou,
3: het
2: leuk. Als ze dat hardop gaan doen, dan wordt het heel leuk. Ik had het idee dat hij zelf nogal overvallen werd door het feit dat zijn fractiegenoot net op de radio had gezegd dat ze sowieso tegen een paar begrotingen gingen stemmen. Waarmee dat hele idee van een deal natuurlijk als een kaartenhuis in elkaar zakte. En hij daar dan probeerde iets van te maken, maar eigenlijk heeft hij daarmee de chaos alleen maar groter gemaakt.
1: Voormalig fractievoorzitter van de VVD, Halbe Zijlstra, ja, daar is hij weer, die kan zich niet voorstellen dat de VVD blij wordt van een totaal deal met links.
4: Het kabinet moet alle begrotingen er doorheen halen, hè? Niet alle begrotingen min 3. Ja. En dan, als je dan hiernaar kijkt, ja, ik zou dan wat ongerust worden. Want als Klaver, en dat deed hij, je zegt, nou, ik ben nog steeds beschikbaar, hè, voor een totaal deal. Ja. Dan zeg je eigenlijk als jaar 21, ja, als u een totaal deal wil, wat de coalitie het liefst heeft, dan moet je linksaf.
0: In de documentaire Mag ik jou neer vertellen 6 jonge mensen over hun leven met nierfalen. De 17-jarige Chan is op zoek naar een donornier. In afwachting van een geschikte donor moet ze 3 keer per week naar het ziekenhuis voor dialyse. Een machine neemt de functie van haar nieren dan over, omdat die van haar niet meer goed werken. Chan hoopt heel snel een donor te vinden.
5: In dat scenario van dat ik eigenlijk geen donor zou hebben en dat de rest van mijn leven eigenlijk uit dialyse bestaat, ja, daar wil je eigenlijk helemaal niet aan denken. Ik bedoel, ja, dan heb je eigenlijk zo'n miserig leventje. Mijn grootste angst, zorg, is eigenlijk dat ik niet voor mijn 18e getransplanteerd zou zijn. Dat ik gewoon dan 5-HAVO in kan gaan zonder nog dialyse afhankelijk te zijn.
0: De 29-jarige Dylan heeft ook last van nierfalen. Hij worstelt soms met donkere gedachten.
6: Niet dat ik dat ga doen, maar ik heb wel eens gedacht van ja, dialyse hoeft voor mij niet meer. Dat ik daarmee zou stoppen, ja. Daar heb ik wel eens over nagedacht, ja. Maar dat kan natuurlijk niet, want ja, dan ga je natuurlijk dood. Mm-hmm. Want, ik denk dat het dan, zeggen ze, de artsen, als je daarmee zou stoppen, dat het 2 tot 3 weken duurt, omdat je dan je lichaam gaat vergiftigen natuurlijk.
1: Dan gaan we naar de radio. En langs de lijnen en omstreken aandacht voor de meest besproken voetbalwedstrijd ooit, Argentinië-Engeland op het WK voetbal van 1986. Tijdens die wedstrijd maakte Diego Maradona zijn beroemde hand van God doelpunt. Daarbij sloeg hij de bal met zijn hand langs de Engelse doelman. Op de Nederlandse televisie deed toen Theo Rijtsma daar verslag van. En hij zei meteen dat het hands was.
7: Dit past bij het vak dat je dingen goed doet. Ik heb er denk ik niet op voorgestaan om goede dingen te doen. Maar wel kennis van zaken. En dit geval van de handsbal, dat was natuurlijk typerend iets waarvan ik zelf kon denken dat je dat deed. Als je niet bij de bal kan komen.
1: Ja, en hoe kijkt hij erop terug?
7: Ik ben nog steeds een beetje trots dat ik daar zo eigenwijs was om te zeggen dat hij hands maakte op dat moment. Dat was wel juist overigens. En het waren niet zo gek veel mensen die dat ook vonden.
1: Matteo wel, en dat was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Want we houden gewoon van boeken en boeken lezen is wel leuk.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En gewoon lekker je huiswerk maken.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Boeit me niks.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
5: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
6: Tegen de landelijke trend in daalt het aantal bibliotheekleden in Flevoland. En in Biddinghuizen is de renovatie van zwembad De Alk begonnen.
7: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
9: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
8: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
10: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
8: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen.

0: Leren ademen en muziek maken.
1: Ja, misschien ook wel een leliestedeling. En dan kijk ik nu heel indringend naar jou, Leo. Ja, die gaat zich nog helemaal uitleven op die mondharmonica. Dus ik ga zeker erbij blijven.
0: Hij ligt er al.
1: Daarom. Ja, en jij staat nog. Dus dat is een mooie combinatie. Waar gaan we het verder over hebben? Ja, hoe kan dat nou? De landelijke trend. Meer leden voor de BIEB. Maar daar gaat Flevoland, ja, weer zijn eigenwijs. Die gaat er dwars tegenin.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Hey Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: De shotgun van George Ezra, 9 minuten over 7. Flevoland is wakker. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent.
1: In buurtcentrum Filmwijk in Almere Stad begint volgende maand een nieuwe groep voor mensen die problemen hebben met hun ademhaling. En daarbij wordt een mondharmonica gebruikt. En die groep heet Beter Ademen.
0: Ja, door mondharmonica te spelen oefenen deelnemers hun ademhaling en hun ademtechniek. Nou, bij ons in de studio is John Banen uit Almere. Hij speelt al jarenlang mondharmonica en hij begeleidt de groep. John, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe werkt dat precies? Hoe kan een mondharmonica helpen bij een betere ademhaling en een betere ademtechniek?
2: Nou, een mondharmonica is een instrument waarop je zowel uitademt als inademt. Dus als je uitademt heb je een bepaalde toon, als je inademt heb je een andere toon. En zo kun je liedjes spelen, maar omdat je juist gebruik maakt van het uitademen en het inademen, dan kun je op een leuke manier toch je ademhaling gaan trainen en onder controle gaan brengen.
1: Nou, veel mensen schijnen fout te ademen. Wat is fout ademen volgens jou?
2: Fout ademen is volgens mij alleen maar boven een stukje van je longen gebruiken. En niet ademen, zoals ze zeggen, met je buik ademen. Nou, dat kan niet, maar na je buik ademen kan je wel. Mm-hmm. Zodat je je complete longinhoud gaat gebruiken. En niet alleen maar het bovenste stukje blijft zitten. En dat zie je heel veel mensen, zeker als ze astma hebben of COPD, dat ze krampachtig op het bovenste stukje in een overlevingsstand zitten. En hun lichaam bepaalt wanneer ze ademhalen. En de truc is natuurlijk om te zorgen dat je zelf bepaalt hoeveel en hoe diep je ademhaalt. En dat kun je doen met de mondharmonica.
0: Oké, maar gaat dat dan min of meer automatisch? Of ga jij
2: De situatie die ik zeg, dat bovenste, dat gaat automatisch. Maar ja, op het moment dat je, als je gaat zingen, zwemmen, doe je allemaal dezelfde dingen, dan bepaal jij wanneer je ademhaalt. En dat doe je met de mondharmonica ook. En als je mondharmonica speelt, dan speel je kort, lang, korte tonen, lange tonen, snel, langzaam. Dus je bent constant je ademhalingssysteem aan het oefenen op een leuke manier. En ik zeg altijd, de mazzel die je hebt bij mij is dat je ook nog liedjes leert spelen.
0: Maar hoe zorg je er dan voor dat je bij dat mondharmonica spelen dan naar die buikademhaling gaat?
2: Door beginnen met hele eenvoudige oefeningen. Dus alleen ademen door de mondharmonica uit en weer in. En daarna met klanken gaan werken. Dat je ha, ha, he, he, ha, ha. Dat klinkt allemaal heel raar, maar als je dat door de mondharmonica doet, dan ga je op een gegeven moment zelfs ritmetjes krijgen. Dat als je lang, kort uitadem, ha, ha, ha, ha. Dan begint het al een beetje op een ritmetje te lijken.
0: Maar kun je dat eens laten horen?
2: Ja, natuurlijk.
0: Want dan ben ik dan heel benieuwd naar hoe dat dan klinkt. Als jij, hè, wat je nu zegt.
2: Als je gewoon begint. Nou, en je kan steeds dieper inademen, hè? Nou, dat is het meest simpele. En dan ga je het wat moeilijker maken. En dat gaat op een gegeven moment evolueren naar met andere klanken dan. Dan ga je van een hele eenvoudige ademhaling. Ja. Op een gegeven moment gaat het evolueren naar ritmetjes. En dan doe je allemaal op je eerste drie gaatjes met je ademhaling. Rustig inademen, buiksteun erbij. Dat is wel een lange weg daar naartoe, want ik praat makkelijk.
0: Ja.
2: Ik heb 25 jaar ervaring nou zo'n beetje. Maar het lukt je gewoon als je rustig leert die basisdingetjes met uitademen, inademen en blijft ademen.
0: Maar mensen worden er ook gewoon vrolijk van, denk ik.
2: Ik hoop
0: toch?
2: Het, ja.
0: Ik vind het al heel erg.
2: Ik zeg al, je gaat ademhaling hoeven doen en als bonus krijg je de mogelijkheid om ook liedjes te gaan spelen. Maar okay. Dat doe ik dan ook met ze.
0: Ja.
1: Als je dan dat een beetje geoefend hebt, blijf je dan in het dagelijks leven ook ademen met je buik? Of loop je dan de lessen alweer uit, dan ben je alles weer vergeten?
2: Nee, ik denk dat op een gegeven moment met ademhaling ook dat je een stuk spiergeheugen gaat opbouwen. Dus het is niet zo dat je nou in ene automatisch, maar als jij constant oefent op iets, dan maak je in je hersens verbindingen van, goh, hij doet dat steeds hetzelfde, dus het zal wel belangrijk zijn. En dan zou je zien dat je op een gegeven moment, net zo goed als je slechte dingen aanleert, kun je ook goede dingen aanleren.
0: Oké. Okay. Nou, dan kijk ik even naar jou, Leo, hè, want jij neemt af en toe een puffje vanwege je ademhaling.
1: Ja, elke ochtend.
0: Nou, precies. Dus misschien, als jij nou even naar John loopt.
1: Heb je er nog één bij je?
2: Ik heb er nog één bij me.
1: Oh, kijk, leuk.
0: Dan ga je dat ook even proberen nou, misschien ben je wel een natuurtalent, maar
2: ja, misschien wel.
0: Ja, en misschien heb je er ook wel meteen baan bij. Het zou zomaar kunnen.
2: Ik zal het merken.
0: Nou,
1: ja. Ja. Moet ik links?
2: Ja, links zit er een lage noot. En dan ga je proberen over die eerste drie gaatjes rustig dat ding ver in je mond. Dus je speelt het zachte gedeelte van je lip. Kijk, hij maakt er wel mooi geluid uit. Over de eerste drie gaatjes, dan ga je het mooiste geluid krijgen. Nou, Nou, en nou eens met met inademen. Eén ademhaling. Moet nog een beetje je toonwerk, hoor ik.
0: Maar het begin is
2: het. Hey, zie je.
0: Maar je voelt het meteen ook, ja?
1: Ja, hier, ja. Maar nou. Een klein geheimpje. Ik heb ook blaasinstrumenten bespeeld. Maar dan moet je alleen maar inblazen en niet terug.
0: Ja,
1: juist.
0: Ja,
1: dat is een raar
2: en het verschil is, dit is geen blaasinstrument. Dit is een ademinstrument. Want ja. Ga maar eens, probeer maar eens te blazen. Blaas maar op dat ding. En nou eens ademen. Nee, en nu ademen.
1: Oh.
2: Inademen en uitademen. Wat ik bedoel, als je gaat blazen. Dit is blazen. En is hoor je het hele verschil?
1: Ja.
2: Daarvoor, het is een ademinstrument.
1: Ja.
2: Geen blaasinstrument.
0: Okay. Zeg, John, daar ben ik nog wel heel benieuwd naar. Waarom doe je dit?
2: Ja, toen ik in 2004 les nam in Amsterdam, na een hele tijd gerommeld te hebben, kreeg ik les van Jervis Groeneveld. En die was een tijd in Amerika geweest. En daar begonnen ze er al een klein beetje mee. En hij is in Nederland begonnen met les te geven in Horen, in het ziekenhuis, met een longarts samen. En daar was ik eigenlijk zo geïnspireerd dat ik dacht van, nou, lijkt me wel leuk, maar ik moet wel eerst even oefenen. Daar heb ik 10 jaar over gedaan, voor ik eigenlijk dacht dat ik genoeg vaardigheden had. Mijn schoonmoeder heeft ontzettend zwaar COPD en ik zie wat voor invloed het heeft. Ik heb een vriend die heeft heel zwaar COPD.
1: Ach.
2: Ik zie hoe dat invloed op zijn leven heeft. Toen dacht ik, joh, ik wil graag wat doen, vrijwilligerswerk. Laat ik dat op gaan zetten. En in 2015 ben ik gestart in Almere.
1: Ja.
2: Met toen de tijd toch de mondharmonica. Ja, zo heette het eigenlijk, mondharmonica therapie.
1: Nou, wat
2: zo heette het in Amerika.
1: Ja.
2: En dan ben jij therapeut. En dan dacht ik, daar moeten we wat aan doen. Dus van nu af aan praat ik alleen nog maar over de betere ademgroep. Maar het is gewoon. Het is wel een stukje therapie, maar niet gegeven door therapeuten.
0: Oh, je wilt niet die term therapeut gebruiken?
2: Nee, ik gebruik die term ook niet meer. Want dan ga je ook de gezondheidszorg tegen de haren inwrijven. Dat je in de therapie gaat geven, doe ik niet.
1: Ja.
2: Het is geen vervanging van wat de longarts je laat doen.
1: Nee.
2: Het is gewoon een leuke bezigheid.
1: We moeten nog even kijken naar de datum. Want jij gaat een informatiemiddag geven.
2: Ja.
1: Dinsdag 22
2: augustus tussen 1
1: september,
2: en 3.
1: September
2: augustus. Jongen, zitten we hem weer. Dat wordt mooi weer nog, hè?
0: Spelen.
2: Nee, 22 september tussen 1 en 3 heb ik een soort inloop. Informatiemiddagje. Waar we ook de tijd kunnen nemen voor de mensen. Ik heb na het krantartikeltje wat ik had 2 weken terug in de Almere deze week al een stuk of 20 aanmeldingen gekregen.
0: Okay.
2: Laat die mensen denken dat ze zo binnen kunnen lopen. Maar ja, je moet wel een mondharmonica hebben. Dus
0: dat
2: moet ik allemaal regelen.
1: Ja.
2: Ik had ze allemaal uitgenodigd. Dus ik hoop dat die mensen komen. En als ik meer dan pakweg 15 mensen heb, dan start ik gewoon nog een tweede groep op. Ik heb de ruimte gekregen in het buurthuis. Dus dan doe ik op de dinsdag.
1: Buurthuis, Filmwijk.
2: Filmwijk, ja. Aan het Walt Disneyplein.
0: Mensen hoeven dus niet hun eigen mondharmonica
2: mee te nemen. Ja, die moeten ze kopen.
0: Want, die moeten ze
2: kijk,
0: kopen.
2: Het is, ik laat hem nu, maar die ga ik straks meteen thuis
1: goed
2: ontsmetten weer.
1: Ja. Hij is weer droog, hoor.
0: En dit vraag ik dan ook namens Leo. Wat kost zo'n ding?
2: Een goede mondharmonica op dit moment rond de 25, 26 euro.
0: Oh,
2: dat
0: kan
2: bij
0: Leo wel laaien.
2: Als ik er een heleboel kan bestellen, dan krijg ik een stukje kwantumkorting bij de leverancier. Dus dan kun je het nog goedkoper. Als mensen willen starten, zijn ze ongeveer 30 euro kwijt.
0: Oké, goed. John, dankjewel voor je verhaal en heel veel succes met de groep.
2: Ja, dank je en blij dat ik hier even mocht wezen.
0: Ja,
2: dankjewel.
0: John Banen was dat.

0: weer zo'n pareltje van Douwe Bob. Note to self. 7:20. Tijd voor het weer.
1: Met Johnny Wilmsen van Weerplaza. Johnny, ik stapte vanochtend naar buiten en ik dacht, hé, het is frisser dan gisteren.
2: Ja, de temperaturen zijn niet zo hoog en er stond ook wel wat wind bij. Dat maakt het ook voor het gevoel wel wat anders. Maar echt koud is het ook weer niet. Vanochtend een graad of 14, 15. Stevige wind, veel wolken, een lokaal een spatje, maar eigenlijk op veel plaatsen nog droog. Maar vanmiddag gaat het wel regenen. Vanuit het westen trekt er een buiengebied over. Kan af en toe goed doorplensen. Maximaal 18 graden en we houden steeds die stevige zuidwestenwind.
1: En dan vanavond en vannacht?
2: Vanavond trekken de meeste buien naar het oosten weg. En dan vanavond is nog wel een bui mogelijk. Maar zijn er ook opklaringen. Graad of 12 als minimumtemperatuur. En morgen in de vroege ochtend misschien nog een buitje. Maar verder morgen ook wel geregeld zon. En in de middag gewoon droog. 18 of 19 graden. Best wel een aangename dag. Gaan we door naar het weekend. Dan staat er wel weer regen in de verwachting. Zaterdag een beetje een bewolkte dag met af en toe wat lichte regen. En zondag nog een paar buien, maar ook weer zon. En na zondag dan krijgen we het droog. En ja, toch voorzichtig na zomer weer te maken. Weinig wind. Wel wat wolkenvelden, maar droog en best wel aangenaam weer.
1: Oké, Johnny, die schrijven we op. Dankjewel.
2: Oké.
1: In de meeste provincies in Nederland kregen bibliotheken er leden bij, maar Flevoland is een uitzondering. Het is de provincie met de grootste daling van het aantal leden. Het gaat om 14% minder.
0: Maar volgens de Flevomeerbibliotheek in Lelystad ligt het allemaal toch net wat genuanceerder.
3: Boos, nog steeds. Hij wil niet achter op de fiets.
4: Voorlezen, studeren of gewoon een boek uitzoeken. Bij Flevomeer Bibliotheek in Lelystad proberen ze genoeg om mensen naar binnen te krijgen. En dat is misschien ook nodig, want terwijl het aantal bibliotheekleden landelijk groeit, daalde het nergens zo hard als in Flevoland. Toch zit daar volgens Ingeborg Gels, manager bij de Flevomeer Bibliotheek, enige nuance in.
5: Nou, we zien wel een daling in het ledenaantal, maar niet een daling in het bezoekersaantal. We hebben echt 30.000 meer bezoekers gehad afgelopen jaar. Online 20.000 bezoekers erbij, dus die stijging zien we zeker wel, maar wel iets minder leden.
4: En daarom probeert de bibliotheek ze met meer dan alleen boeken binnen te krijgen.
6: Nee, Bob de Kraagpris!
4: Dames, wat doen jullie hier?
7: Studeren.
8: Huiswerk te maken met vriendinnen en zo. En ook natuurlijk boeken lezen.
9: Wij komen samen met boeken rijden. Ik en mijn vriend. Want we houden gewoon van boeken. En boeken lezen is wel leuk.
5: De bibliotheek is echt wel een third place, noemen ze dat. Een plek waar mensen gewoon lekker binnen kunnen komen en hun eigen dingetje kunnen doen. We merken bijvoorbeeld ook nu, als er dan een buitje weer voorbij komt, dat mensen ook echt binnenkomen en even een plekje zoeken om even te kunnen schuilen. Ja.
4: Maar doet Flevoland daar dan wat anders in dan andere provincies?
5: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat we hele mooie dingen doen. Misschien moeten we het alleen nog zorgen dat het nog bekender wordt.
4: Minder leden dus, maar bezoekers genoeg.
8: Lekker gewoon naar de bieb gaan, lekker lezen. Gewoon even een beetje fun hebben, avonturen met je vrienden en zo. En gewoon lekker je huiswerk maken.
0: En fun hebben. Nou, dat
1: ja, lekker fun. Big fun.
0: Wat berichten van buiten deze provincie?
1: Geen lekkere Europese start voor AZ gisteravond. In het eerste competitieduel van de Europa League verloren ze van het Engelse Sunderland. Met 0-1. Dat is balen, maar aanvoerder Jordi Klaasie vindt het geen schande.
10: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat ze winnen.
1: Ja. De volgende Europa League wedstrijd van AZ is over 4 weken tegen de Israëlische ploeg Hapoel Beersheva.
0: De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen heeft tot 2:30 vannacht geduurd. Hmm. Ja, dat is lekker laat geworden. De belangrijkste vraag is met welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil samenwerken. Ja, 21-leider Eertmans opende de deur om deelakkoorden met het minderheidskabinet te sluiten.
11: Ik vrees dat de totaaldeal, dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen, of niet.
0: Ja, of niet. Nou ja, Jesse Klaver van ProDi zit hier niet op te wachten. Hij wil liever dat het kabinet één groot akkoord sluit, met links of met rechts.
12: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
0: De groeten? Nou ja, conclusie is natuurlijk wel dat op deze manier de oppositie nu aardig tegen elkaar is uitgespeeld. Mm-hmm. Ben benieuwd hoe het verder gaat, want vandaag is de premier aan de beurt.
1: Ja, als het goed is om 10:00, hè? Kort slaap je dan.
7: Ja.
1: Ja. Heb je nog tijd voor een brug waar weer iets mee is? De zoveelste in het land, de A15.
0: Zullen we het voortaan gaan hebben over bruggen waar je nog wel overheen kan rijden? Dan zijn we een stuk sneller klaar.
1: Nou,
0: ongelooflijk.
1: Zo erg is het nou ook weer niet.
0: Waar gaan we naartoe?
1: A15 bij Rotterdam laat de Rijkswaterstaat op een deel van de Zuurhofbrug minder verkeer rijden. In de brug uit 1974 zijn er scheuren ontdekt. De brug stond al eerder onder verscherpt toezicht, omdat er een paar keer tegenaan gevaren was, zegt de Rijkswaterstaat.
0: En dit is de woordvoerder.
13: Bij die inspecties waren scheuren geconstateerd. En later is geconstateerd dat die scheuren groter werden en ook vertakkingen hadden. En dat de zogenaamde hoofdligger, want daar zitten die scheuren in, ook begon te bewegen. De hoofdligger, dat is een hele lange stalen balk die stevigheid geeft aan de brug zelf en vooral aan het dek.
0: Ja, dat is niet de bedoeling dat die gaat bewegen. Dan gaat het niet lekker.
1: Je mag nu over de zijligger, maar je mag over de vugstrook doen.
0: Oh, kijk. Dat is het. Kijk eens aan. Future World Orchestra, Desire.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Flevoland met het regionieuws.
11: Op vakantiepark Eigenwijze bij Band is vanochtend een toiletgebouw uitgebrand. Het vuur ontstond even na 5:00. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het gebouw. De brandweer rukte uit met 5 voertuigen. Een naastgelegen gebouw liep zware schade op. Tegen de landelijke trend in daalt het aantal bibliotheekleden in Flevoland. Het gaat om een afname van 14%. Landelijk is er een stijging van 3%. Volgens Ingeborg Gels van de Flevomeerbibliotheek in Lelystad is het minder zwart-wit.
12: We zien wel een daling in het ledenaantal, maar niet een daling in het bezoekersaantal. We hebben echt 30.000 meer bezoekers gehad afgelopen jaar. Online 20.000 bezoekers erbij, dus die stijging zien we zeker wel, maar wel iets minder leden.
11: In Biddinghuizen is de renovatie van zwembad De Alk begonnen. Het buitenzwembad is in de jaren 70 gebouwd en toe aan een grondige opknapbeurt. Vorig jaar dreigde nog sloop van het zwembad, maar er werd hevig tegen geprotesteerd. Met succes. Voor de renovatie is bijna €1,5 miljoen uitgetrokken. En volgend jaar mei moet alles klaar zijn. Dit is de architect, Harmen Nieuwland.
13: Het zwembad krijgt veel meer comfort dan dat het oude zwembad heeft gehad. Dus kleedkamers die zijn nu worden geïsoleerd en verwarmd en kunnen dus ook wat eerder in het seizoen gebruikt worden of juist wat later in het seizoen. En ook die hele, zeg maar, cafetaria of keuken die hier komt, het kantoor, alles wordt vernieuwd. En wat dat betreft kwalitatief wordt het natuurlijk een hele stuk beter dan het oude zwembad geweest is.
11: Een man uit Roemenië heeft 2 maanden cel gekregen voor het stelen van 29 mobieltjes op Lowlands. Hij had de telefoons in aluminiumfolie gewikkeld en onder zijn kleren verstopt. Het OM had 3 maanden celstraf geëist. Meer nieuws op Web en App.
14: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen hebben vannacht tot 13:30 geduurd. De belangrijkste vraag is met welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil samenwerken. En vandaag komt premier Jette aan het woord. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Die zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. President Trump die moet wel nog zijn handtekening eronder zetten. En in de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren.
15: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt, een enkele bui is mogelijk, maar grote delen van de ochtend verlopen droog en het is ongeveer 15 graden bij een matige zuidwestenwind. In de middag trekt vanuit het westen een gebied met aaneengesloten buien over de provincie, waarbij het soms flink kan doorplensen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten en het wordt vanmiddag 17 of 18 graden. Vanavond en vannacht komen nog enkele buien voor, maar zijn er ook opklaringen en de temperatuur zakt naar een graad of 12. Vrijdag is het wisselend bewolkt en aan het begin van de ochtend is een enkele bui niet uitgesloten. Later op de dag is het droog met geregeld zon. De wind waait morgen uit het zuidwesten. En middagtemperaturen komen uit op 18 of 19 graden.
16: Dankjewel Johnny. De file op de A28, laten we daar eens even naar kijken. Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Knoopend Hoevelaken. Die is geslonken, is nog 30 minuten. Het staat al bijna een uur. Ziet er naar uit dat alle rijstroken weer open zijn. Maar ja, het is 19:30, dus de ochtendspits die gaat sowieso beginnen. Dan de N50, Emmeloord-Zwolle tussen Kampen Noord en Knoopend Hattemerbroek. 7 minuten, andere kant op voor Kampen 4. En 301 Almere-Barneveld richting Nijkerk, 4 minuten. En 301 Barneveld-Almere voor de N305, 11 minuten. En de N305 Dronten Almere tussen Harderwijk en Zeewolde. 9 minuten vertraging. En zometeen. Opgraving op Texel van anonieme botresten. En daar zou een link kunnen zijn met Urk. Hoe dat zit, hoor je zo.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Wax bij Flevoland met Right Between the Eyes. 20 minuten voor 8 is het.
1: Op Texel zijn de botresten opgegraven van 9 anonieme doden voor DNA-onderzoek. De resten zouden van Urker Vissers kunnen zijn. DNA-onderzoek is mede op verzoek van Urk.
0: Tussen 1922 en 1997 zijn er op de Noordzee 31 Urkervissers vermist geraakt. De botresten zijn uit die periode. De reportage is van NH Nieuws.
2: Politieonderzoek op de algemene begraafplaats van Den Burg op Texel. De resten van anonieme doden worden opgegraven in de hoop te kunnen achterhalen wie het zijn.
3: Hier liggen meerdere anonieme doden begraven die zijn aangespoeld aan de kust. Drenkelingen van diverse aard. En we doen vandaag onderzoek om DNA te winnen uit die lichamen die hier begraven liggen. En na het vaststellen van een DNA-profiel hopen we matches te kunnen maken met achterblijvers die aangifte hebben gedaan van vermissing van hun geliefde.
2: Onder andere op Urk wordt met belangstelling gewacht op de resultaten van het onderzoek. Vorig jaar startte de stichting Identiteit Gezocht met de zoektocht naar de lichamen van 31 vissers die vorige eeuw vermist zijn geraakt en nooit zijn teruggevonden.
4: Ons doel is om proberen alles in kaart te brengen van A, de vermisten, waar zijn die op zee verdronken? En B, of het scheepswrak waar dat ligt. En anderzijds dit te combineren met begraafplaatsen langs de kust waar onbekende doden liggen.
2: Zoals Texel, waar het Nederlands Forensisch Instituut vandaag nauwkeurig te werk gaat. Het eerste gedeelte gaat met de graafmachine. Daarna wordt er met de hand gewerkt. Als de botten zijn gevonden, wordt daar DNA van afgenomen.
3: De lichaamsdelen die worden meteen vandaag weer herbegraven. In hetzelfde graf wordt alleen dus een DNA-extractie gedaan uit de grotere botdelen. Achterblijvers, dus bloedverwanten van vermisten, die kunnen sowieso zelf DNA aanbieden. Dat gaat pijnloos, vrij simpel. En ook belangrijk om te weten, de profielen daarvan die worden opgenomen in een aparte databank. Dus niet de strafrechtszaken, maar echt de databank alleen voor anonieme doden en vermiste personen.
2: Het kan maanden duren voordat het DNA-onderzoek is afgerond. In totaal zijn er 38 mensen waarvan onbekend is wie het zijn. Daarvan zijn er 9 opgegraven. De politie wil zodra het kan ook de andere lichaamsresten onderzoeken.
0: De reportage was dus van onze collega's uit Noord-Holland. Zometeen wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en televisie. Ja, en deze dame, die scoort als een gek in de Verenigde Staten.
5: Ook bij ons?
0: Ja, voor de 22e week op nummer 1.
5: Oh.
0: En daarmee komt ze heel dicht in de buurt van Mariah Carey. Just

0: You'll be 40, can't help falling in love. En daarvoor hoorde je Ellen Langley. 8:12. Wat zaken van radio en tv van gisteravond.
1: In de documentaire Mag ik jouw nier? Daarin vertellen 6 jonge mensen over hun leven met nierfalen. De 17-jarige Chen is op zoek naar een donornier. En in afwachting van een geschikte donor moet ze 3 keer per week naar het ziekenhuis. Voor een dialyse. Dan neemt de machine de functie over van haar nieren, omdat die dus niet goed meer werken. Nou, Chen hoopt snel een donor te vinden.
2: In dat scenario van dat ik eigenlijk geen donor zou hebben en dat de rest van mijn leven eigenlijk uit dialyse bestaat, ja, daar wil je eigenlijk helemaal niet aan denken. Ik bedoel, ja, dan heb je eigenlijk zo'n, ja, miserig leventje. Mijn grootste angst, zorg, is eigenlijk dat ik niet voor mijn 18e getransplanteerd zou zijn. Dat ik gewoon dan 5 HAVO in kan gaan zonder nog dialyse afhankelijk te zijn.
1: De 29-jarige Dille, die zat ook in de documentaire en die heeft ook last van nierfalen. Hij worstelt soms met donkere gedachten.
3: Niet dat ik dat ga doen, maar ik heb wel eens gedacht van ja, dialyse hoeft voor mij niet meer, dat ik daarmee wil stoppen. Ja, daar heb ik wel eens over nagedacht, ja. Maar dat kan natuurlijk niet, want ja, dan ga je natuurlijk dood. Want ik denk dat het dan, zeggen ze, de artsen, als je daarmee gaat stoppen, dat 2 tot 3 weken duurt, omdat je dan je lichaam gaat vergiftigen natuurlijk.
0: In Langs de Lijn en Omstreken aandacht voor de meest besproken voetbalwedstrijd ooit. Argentinië-Engeland op het WK van 1986. Tijdens die wedstrijd maakte Diego Maradona zijn beroemde hand van God doelpunt. Je weet het nog wel, hè?
1: Ja.
0: Hij sloeg de bal met zijn hand langs de Engelse doelman. Op de Nederlandse televisie deed Theo Rijtsma daar verslag van. En ja, hij zei echt meteen dat het hens was.
4: Dit past bij het vak dat je dingen goed doet. En ik heb er denk ik niet op voorgestaan om goede dingen te doen. Maar wel kennis van zaken. En dit geval van de hensbal, dat was natuurlijk typerend iets waarvan ik zelf kon denken dat je dat deed. Als je niet bij de bal kan komen.
0: Ja, maar hoe kijkt hij erop terug dan?
4: Ik ben nog steeds een beetje trots dat ik daar zo eigenwijs was om te zeggen dat hij hens maakte op dat moment. Dat was wel juist overigens. En het waren niet zo gek veel mensen die dat ook vonden.
0: Nee, maar goed, later wel. Toen zei iedereen van ja, nee, maar ik zag het wel meteen. Weet jij dat nog, dat je die wedstrijd hebt gezien en wat er toen gebeurde?
1: Nee, ik geloof niet dat ik er live bij was.
0: Nee?
1: Die wedstrijd.
0: Nee. Op tv? Nee, niet. Maar nee, heb je niet gezien op tv?
1: Ja, ik heb het ooit al eens gezien, ja, op tv, maar niet op dat moment
0: zelf.
1: Nee,
0: okay.
1: Ik kan me niet herinneren.
0: Ja, dat is natuurlijk een bizar moment.
1: Ja.
0: Sam en Dave zijn dit met Soul Man.

0: creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Want we houden gewoon van boeken en boeken lezen is wel leuk.
4: Ook dit is Flevoland.
6: En gewoon lekker je huiswerk maken.
4: En dit is ook Flevoland.
5: Boeit me niks.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Wondkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
9: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
10: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
11: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Op vakantiepark Eigenwijze bij Bant is vanochtend een toiletgebouw uitgebrand. En tegen de landelijke trend in daalt het aantal bibliotheekleden in Flevoland.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
14: Ik vrees dat de totaaldeal dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
13: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
15: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas even laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
13: En de enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: 1 minuut over 8, verkeersinformatie van de ANWB. A27 Almere-Gorkum voor Rijnsweert 7 minuten. A28 Zwolle-Amersfoort voor Nijkerk 4, voor Hoevelaken 4. N50 Emmeloord-Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek 9 minuten. Andere kant op voor Kampen 7. En dan nog files op N-wegen, de N301 Almere-Barneveld bij Nijkerk 5 minuten. En rond Almere voor de aansluiting met de A27 6 minuten. Dat is alles op dit moment. Flitsers die staan Almere-Hilversum 112.2, Hilversum-Almere 108.4 en de Hanzeweg 105.5. Minder leden in de biep. Ja. Jolien, wij hebben om 6 uur hebben wij boeken geruild. Ja. In het kader van de Nationale Boekenruildag.
12: Ja, dat. Nee,
1: de Nationale Vergeten Boeken. Niet gelezen boek.
12: Nee, dat ook. Het is de dag van het ongelezen boek.
1: Oh, ja.
12: Ik vind dat zo'n mooie titel. Want iedereen, en jij thuis vast ook wel, iedereen heeft wel minstens één ongelezen boek in de kast staan.
1: Ja, en wij hebben er eentje geruild om 6 uur.
12: Ja.
1: Ik heb er eentje van jou gekregen, jij eentje van mij.
12: Ja.
1: Maar nu wil het geval, ik zat op een rooster te kijken.
12: Misschien is het nog wel even leuk om te zeggen wat voor boek je dan gekregen hebt van mij.
1: Ja, Ga Impo Tok met het cijfer 7, een wat ouder boek al.
12: Ja, dan zeg je het wel voorzichtig inderdaad.
1: Ja. En ik eentje van 2 weken geleden.
12: Nou, kijk eens aan. dat staat al heel lang bij mij in de boekenkast. Nooit gelezen. En ik heb jou van jou gekregen, Martin Schuurman, Geldgeluk.
1: Ja.
12: Dat kan ook alleen maar van Leo komen. Ja.
1: Sorry. Bedoel,
12: en dan gaat het over nieuwe spelregels voor geld en schuld.
1: Ja.
12: Ja, ik denk dat ik... Het is een beetje een positieve steek onder water van Leo, denk ik. We hebben het in de studio wel eens over hoeveel geld hij op de bank heeft. En zijn dromen. En dat hij zijn huis keurig heeft afbetaald. En dan zeg ik, bijna. Leo, dat moet je niet doen. Je moet niet je huis afbetalen. Nou, krijg ik weer een les van Leo. Wijze lessen. Dus nou, daar sluit dit boek heel mooi op aan.
1: Ja, maar maandag heb ik een dag vrij. En het wordt zonnig, dus dan ga je in de tuin zitten met dat boek.
12: Oh, wat goed.
1: Kunnen we even terugruilen, kreeg je dinsdag.
12: Terugruilen?
1: Ja, want van ruilen komt huilen. Je ziet het.
12: Terugruilen. Nou, daar moet ik even over nadenken.
1: Okay.
12: Dat weet ik nog niet. Okay. Nee, dat...
1: Zit ik hier met dat oude boek?
12: Ik even zien...

0: vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Hey Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Heerlijk. De Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love.
1: Ja, we hebben straks in het nieuws cijfers over dalend aantal leden van de bibliotheken in Flevoland. Maar jullie, ja. Ben jij lid van de BIEB?
0: Nee.
1: Oké.
0: Nee, en Jan Hult heet niet meer.
1: Ik ook niet.
2: Nee.

0: Dus wij doen er ook aan mee.
1: Ja, eigenlijk
0: dat het,
1: wel. Ja.
0: Dat het, meestal koop ik het of krijg ik een boek. En dan heb ik genoeg leesvoer om de dag door te komen.
1: Nou ja, dat en weet je, als kind ging ik heel veel naar de bieb. Maar ik weet nog heel goed, mijn moeder die vond dat altijd. Ja, ze zei, dat zijn vies. Dat is vies, die boeken.
0: Oh?
1: Ja, ze moest ik, want ik wilde het liefst dan in bed lezen. Ze moest ik op een handdoek moest ik dat boek leggen.
0: Hè?
1: Dus ja, dat ben ik nooit vergeten. Ja,
0: nee,
1: dat is
0: wel bijzonder.
1: Ja, vond het ook wel bijzonder eigenlijk, ja.
0: Als kind ben ik ook veel naar de bieb geweest. En ik herinner me nog dat ik het altijd, en later met de kinderen, ik vond het altijd toch weer leuk. En dan denk
1: zeker.
0: Je, moet het toch weer eens gaan doen, nu ja. Ik erover heb in het nieuws.
1: Nee, maar goed, het is natuurlijk wel dat je zegt, ja, dat is wel een serieuze zaak, hè, die daling van het aantal leden van de bibliotheek. Ja, 14% afname, ja. Landelijk stijging van 3%.
0: Nou, maar hoe kan helemaal, dat dan? Kan gewoon helemaal achteruit hier.
1: Ja, dus hoe kan dat dan, dat het hier toch zo daalt? Nou, volgens de Flevomeerbibliotheek in Lelystad ligt het wel iets genuanceerder allemaal.
2: Boos, nog steeds. Hij wil niet achter op de fiets.
3: Voorlezen, studeren of gewoon een boek uitzoeken. Bij Flevomeer Bibliotheek in Lelystad proberen ze genoeg om mensen naar binnen te krijgen. En dat is misschien ook nodig, want terwijl het aantal bibliotheekleden landelijk groeit, daalde het nergens zo hard als in Flevoland. Toch zit daar volgens Ingeborg Gels, manager bij de Flevomeer Bibliotheek, enige nuance in.
4: Nou, we zien wel een daling in het ledenaantal, maar niet een daling in het bezoekersaantal. We hebben echt 30.000 meer bezoekers gehad afgelopen jaar. Online 20.000 bezoekers erbij, dus die stijging zien we zeker wel, maar wel iets minder leden.
3: En daarom probeert de bibliotheek ze met meer dan alleen boeken binnen te krijgen.
5: Nee, op de kraagpris!
3: Dames, wat doen jullie hier?
6: Studeren.
7: Huiswerk te maken met vriendinnen en zo. En ook natuurlijk boeken lezen.
8: Wij komen samen met boeken rijden. Ik en mijn vriend. Want we houden gewoon van boeken. En boeken lezen is wel leuk.
4: De bibliotheek is echt wel een third place, noemen ze dat. Een plek waar mensen gewoon lekker binnen kunnen komen en hun eigen dingetje kunnen doen. We merken bijvoorbeeld ook nu, als er dan een buitje weer voorbij komt, dat mensen ook echt binnenkomen en even een plekje zoeken om even te kunnen schuilen. Ja.
3: Maar doet Flevoland daar dan wat anders in dan andere provincies?
4: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat we hele mooie dingen doen. Misschien moeten we het alleen nog zorgen dat het nog bekender wordt.
3: Minder leden dus, maar bezoekers genoeg.
7: Lekker gewoon naar de bieb gaan, lekker lezen. Gewoon even een beetje fun hebben, avonturen met je vrienden en zo. En gewoon lekker je huiswerk maken.
1: Dat kan natuurlijk altijd lekker je huiswerk maken. In de bieb. En je hoorde ook zeggen van ja, bij een buitje komen mensen ook de bieb binnen.
0: Ja, is zo.
1: Krijgen we nog veel meer regen vandaag? Dat hoor je zometeen. Na de muziek van Alex Warren, Fever Dream.

0: The Fever Dream van Alex Warren. Ik heb gisterenmiddag zo heerlijk in de zon gezeten op het terras. Dat was zo fijn.
1: Ja, wil je nog zo'n dag? Johnny Willems?
0: Nou ja, het liefst nog de hele maand eigenlijk.
2: Ja, ja, ja, ja. Nou, deze week, ja, misschien morgen zou wel kunnen. Oh. En verder volgende week ziet er weer goed uit.
1: Oké. Okay.
2: Maar vanmiddag wordt het niks. Vanmiddag is het gewoon buien die over de provincie trekken. En dan kan het ook flink uit doorplensen. Vanochtend valt nog mee, veel wolken, maar grotendeels droog. Maar vanmiddag dus buien. Voor die buien uit wordt het een graad of 18. En tijdens een stevige regenbui zakt het weer naar een graad of 15. Ook een behoorlijk wat wind. Windkracht 3 tot 5 uit het zuidwesten. Het is een beetje een herfstachtig weerbeeld vanmiddag.
1: Ja, en een herfstachtig weerbeeld ook nog vanavond en vannacht.
2: Ja, vanavond trekken de meeste buien wel naar het oosten weg. Dus naar Gelderland en uiteindelijk naar Duitsland. Maar wordt het wel wat rustiger, maar blijven buien bestaan. En ook vannacht zijn er al een paar buien mogelijk. Ook opklaringen en een graad of 12. Morgen in de vroege ochtend misschien nog een laatste buitje. Maar morgen is de hoofdmoot gewoon droog met ook flink wat zonneschijn. Een graad of 19 bij een matige tot vrij krachtige wind.
1: Niet onaardig.
0: Maar ja, we willen natuurlijk heel graag weten wat er in het weekend gebeurt.
1: Oh ja.
2: Ja, dat zit een beetje tegen het weekend. Het is echt wel minder dan volgende week. Koud is het niet. Zaterdag is misschien wel de warmste dag. Echt warme lucht trekt over Flevoland. Ook s'nachts niet kouder dan een graad of 14. Maar zaterdagmiddag gewoon 20 graden. Maar wel met een grijs weerbeeld met af en toe regen. Zondag, in de loop van de dag, komt de zon ook weer tevoorschijn. Dus zondag een paar buien, maar ook zon. En dan vanaf maandag is het droog weer. In eerste instantie nog niet zo warm. Temperaturen net onder de 20. Dat komt door een wind die vanaf de Noordzee waait. Later in de week lijkt de kans op een zuidenwind wat toe te nemen. Dan kan het weer ruim 20 worden.
1: Zo.
0: Kijk. Was jij nou de hele week vrij, Leo, of niet?
1: Nee, maandag en vrijdag.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus dat komt al goed, Johnny. Dankjewel voor je mooie weer.
2: Oké, okay, graag gedaan.
0: Joe, hoi, hoi.
1: Op Texel zijn de botresten opgegraven van 9 anonieme doden.
0: Oh, ik dacht dat we gingen zwemmen.
1: Oh, we gingen zwemmen.
0: Ja, want ik wilde ook heel graag weten wanneer jij voor het laatst in een buitenzwembad bent geweest eigenlijk.
1: In een buitenzwembad? Hè? Mm-hmm. Dat is ook heel lang geleden.
0: En heb jij ook eigenlijk min of meer voor de deur?
1: Ja,
0: een buitenzwembad, de deur, ja, ja toch?
1: Dus,
0: ja. Ja, ja, ik ook wel. Maar goed, echt een officieel zwembad, hè, dus dat je een kaartje koopt. Nee. Nou, dat heb je bijvoorbeeld in Biddinghuis, hè, zwembad De Alk.
1: Ja, dat zou eerst afgebroken worden. Toen kwamen er protesten, kinderen Zeker? Met spandoeken naar het gemeentehuis. En nou ja, het resultaat is ernaar, want het wordt nu opgeknapt.
0: Ja, nou, dat was ook wel hard nodig natuurlijk. Voor een opknapbeurt is geld nodig. Nou, er is bijna 1,5 miljoen euro voor uitgetrokken. En ze zijn begonnen hoor, ze zijn los.
3: Ja, geweldig. Hier is al zo lang ook over gepraat in het dorp. Ik hoorde net iemand zeggen, er zijn al 12 jaar mee bezig geweest. Maar het is heel mooi dat we nu daadwerkelijk starten met de renovatie.
4: 3, 2, 1 en... Oh.
5: De onthulling van de Artist Impression op een groot doek, zoals het moet worden.
4: En over een paar maanden ziet het er als het goed is zo uit.
5: Het zwembad bestaat al sinds de jaren 70 en krijgt een frisse, moderne uitstraling. Architect Harmen Nieuwland.
6: Het zwembad krijgt veel meer comfort dan dat het oude zwembad heeft gehad. Dus kleedkamers die zijn nu worden geïsoleerd en verwarmd en kunnen dus ook wat eerder in het seizoen gebruikt worden of juist wat later in het seizoen. En ook die hele, zeg maar, cafetaria of keuken die hier komt, het kantoor, alles wordt vernieuwd. En ja, wat dat betreft kwalitatief wordt het natuurlijk een hele stuk beter dan het oude zwembad geweest is.
7: Wie moet er blijven? Wie moet er gered worden?
5: Veel protest was er van kinderen toen de sloophamer dreigde hun zwembad kopje onder te laten gaan.
8: Moet open blijven.
9: Ja.
8: Maar het kost wel heel veel geld.
9: Boeit me niks. Als het maar blijft.
5: En dat gebeurt nu dus voor 1,4 miljoen euro. Wethouder Hogezand.
3: Het is besloten om nu te gaan renoveren. Ik ben daar zelf ook erg trots op dat dat nu gaat gebeuren. Heel belangrijk voor mij is ook dat het dorp heeft laten zien hier achter te staan. Nou, en nu is dan ook mooi dat, dat we daadwerkelijk een startschot gaan geven daarvoor.
5: De bedoeling is dat volgend jaar mei de renovatie klaar is bij de start van het nieuwe zwemseizoen.
1: Dat zei verslaggever Roger Dankelaar. Hij was ook in gesprek met wethouder Barry Hogezand van Dronten.
0: Het is 18 minuten over 8. Zometeen gaan we eens even kijken naar wat zaken die buiten de provincie spelen.
1: Misschien een nieuwe teelt voor Nederland. De teelt van pinda's.
0: Pinda's?
1: Nou, lekker toch?
0: Jazeker.

0: Ja, dat vond ze zelf ook wel, dat het weer helemaal hip en happening is, dit nummer. Wat bericht uit binnen- en buitenland?
1: Om het risico op grote natuurbranden te verkleinen, plant natuurmonumenten op verschillende plekken op de Veluwe meer loofbomen. Dit jaar zijn er in het gebied meerdere natuurbranden geweest, waaronder de grote brand op een militair terrein bij het Harde. Om zulke branden te voorkomen, kijken terreinbeheerders en veiligheidsrisico's samen naar oplossingen, zegt de boswachter.
2: Bij naaldhout is de kans groot dat zo'n vuur zich veel sneller gaat verspreiden, met name doordat er heel veel hars in zit, in de naalden bijvoorbeeld. Dus in loofhout gaat de brand langzamer vooruit over het algemeen dan in naaldhout.
0: Een opmerkelijk afstudeerproject van de Limburgse student Timo. Hij wil weten of het mogelijk is om in Nederland pinda's te telen. Ja, dat, ik vind, dat is
1: lekker,
0: toch bijzonder.
1: Ja.
0: Nou ja, die groeien nu vooral natuurlijk nog in landen met een tropisch klimaat. Ja. Maar door de opwarming van de aarde denkt Timo dat het in Limburg toch ook wel moet lukken.
3: Pinda's worden eigenlijk voornamelijk in Noord-Amerika, Zuid-Amerika geteeld, China. Dat komt vooral omdat het weer daar beter is, waardoor je ook een langere goede periode hebt. En ja, toch omdat het weer verandert en het klimaat opschuift, ben ik toch gaan proberen of het hier ook kan. En het is gelukt.
0: Ja, het is gelukt. Het is een eerste experiment. Hoeveel pinda's heeft hij geoogst, denk je, in zijn eerste experiment?
1: Dus een schaaltje. Ik hoop voor hem een schaaltje dat naast de wijn staat die ook uit Nederland komt. Dat kan ook tegenwoordig.
0: Het was één pinda.
1: Oh,
0: één pinda. Maar alles begint klein.
1: Ja, ik hoor het. Eén pinda.
0: Als dat niet filosofisch is. inmiddels dragen zijn planten ook zo'n 70 tot 100 pinda's.
1: Oh, dus het gaat gewoon aan dat eerste bakje.
0: Gigantisch groot succes worden. Ik heb nu al zin in de pindakaas ervan.
1: Oh, de pindakaas?
0: Ja, toch? Nee, vismiddag.
1: Oh. Ja. Nog even wat politiek. De eerste dag van de algemene beschouwingen heeft tot 13:30 vannacht geduurd. Ik denk dat ze nu toch zoetjes aan een beetje uit bed komen, de politici. Want er komt nog een dag aan. Dan gaat de minister-president antwoorden geven op al die vragen van de politici.
0: Ja, maar eerlijk hè, Leo.
1: Ja, ik ben heel
0: wat jij zegt, van ik hoop dat ze uit bed zijn en staan ze onder die douche.
1: Ja.
0: Dan moeten ze toch ook een keer denken, gadverdamme, ik heb er helemaal geen zin meer in. Moet ik naar die kamer toe?
1: Want
0: toch?
1: Waar je geen
0: zijn toch mensen?
1: Waar je geen meerderheden vindt. Ja, dat zal wel. Die gedachten. Maar als ze buiten zijn en de camera staat weer op een snuffer gericht, dan geven ze een ruddeltje weer natuurlijk. Want ja, dat minderheidskabinet, dat zit niet aan de 76 zetels of meer. Je moet samenwerking zoeken. Ja, 21-leider Eermans, die opende de deur om deelakkoorden met het minderheidskabinet te sluiten.
4: Ik vrees dat de totaaldeal, dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen, of niet.
1: Maar daar zit Jesse Klaver van Pro niet op te wachten.
0: Oh, ik denk al, waar blijft het maar? Ja, hoor, daar is hij.
1: Je hebt de rechterkant en je hebt de linkerkant. Ja. En zo gaan die dingen. Jesse Klaver van Pro, dus hij wil liever dat het kabinet één groot akkoord sluit. Met links of met rechts.
5: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
0: Doei. De groeten. Ah, we krijgen wel de groeten van hem. Dat vinden ze dan nog sympathiek, hè?
1: Je zegt het een beetje raar.
0: Ja, hou maar op. Nou ja, goed. Elton John en Dua Lipa. Cold Heart. Ja, is misschien ook wel een beetje toepasselijk.

0: mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: De politie heeft gisteren in Zeewolde iemand aangehouden die nog een gevangenisstraf moet uitzitten. Waarvoor is niet duidelijk. De politie heeft ook een scooterrijder opgepakt voor diefstal of heling van de scooter. De bestuurder kreeg ook meerdere boetes. Op vakantiepark Eigenwijze bij Band is vanochtend een toiletgebouw uitgebrand. Het vuur ontstond even na 5:00. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het gebouw. De brandweer rukte uit met 5 voertuigen. Een naastgelegen gebouw liep zware schade op. En tegen de landelijke trend in daalt het aantal bibliotheekleden in Flevoland. Het gaat om een afname van 14%. Landelijk is er een stijging van 3%. Volgens Ingeborg Gels van de Flevomeer Bibliotheek in Lelystad is het toch wat minder zwart-wit.
12: We zien wel een daling in het ledenaantal, maar niet een daling in het bezoekersaantal. We hebben echt 30.000 meer bezoekers gehad afgelopen jaar. Online 20.000 bezoekers erbij, dus die stijging zien we zeker wel, maar wel iets minder leden.
11: Op de website en in onze app nog veel meer nieuws.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump heeft gedreigd de handel met de EU stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter van der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid is Nederland opnieuw gedaald. Ons land ging van plek 43 naar plek 46. De nieuwe daling komt vooral doordat andere landen meer doen. En ook de politiek hier blijft achter, ze hebben nog altijd geen vrouwelijke premier. En oppositiepartij Ja 21 is bereid om deelakkoorden met het kabinet te sluiten om sommige onderdelen van de begroting van de meerderheid te voorzien. Vandaag komt premier Jette aan het woord tijdens dag 2 van de algemene politieke beschouwingen.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt, een enkele bui is mogelijk, maar grote delen van de ochtend verlopen droog en het is ongeveer 15 graden bij een matige zuidwestenwind. In de middag trekt vanuit het westen een gebied met aaneengesloten buien over de provincie, waarbij het soms flink kan doorplensen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten en het wordt vanmiddag 17 of 18 graden. Vanavond en vannacht komen nog enkele buien voor, maar zijn er ook opklaringen en de temperatuur zakt naar een graad of 12. Vrijdag is het wisselend bewolkt en aan het begin van de ochtend is een enkele bui niet uitgesloten. Later op de dag is het droog met geregeld zon. De wind waait morgen uit het zuidwesten en middagtemperaturen komen uit op 18 of 19 graden.
5: Dankjewel, Johnny Willemsen van Weerplaza. Files van de ANWB, de A27 Almere-Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunette, 9 minuten. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en Vathorst, 4 minuten. De N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek, 5. En een beetje file op de dijk, de Markenwaarddijk richting Bataviastad, 4 minuten. Dat is alles op dit moment. En zometeen naar Texel. Daar zijn anonieme botresten opgegraven en die zouden een link kunnen hebben met Urk.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: CCC van Paul McCartney en Michael Jackson. 7 minuten over 8:30 is het.
1: Op Texel zijn de botresten opgegraven van 9 anonieme doden voor DNA-onderzoek. De resten zouden van Urkervissers kunnen zijn. DNA-onderzoek is mede op verzoek van Urk.
0: Tussen 1922 en 1997 zijn er op de Noordzee 31 Urkervissers vermist geraakt. En de botresten zijn uit die periode. Een reportage van NH Nieuws.
2: Politieonderzoek op de algemene begraafplaats van Den Burg op Texel. De resten van anonieme doden worden opgegraven in de hoop te kunnen achterhalen wie het zijn.
3: Hier liggen meerdere anonieme doden begraven die zijn aangespoeld aan de kust. Drenkelingen van diverse aard. En we doen vandaag onderzoek om DNA te winnen uit die lichamen die hier begraven liggen. En na het vaststellen van een DNA-profiel hopen we matches te kunnen maken met de achterblijvers die aangifte hebben gedaan van vermissing van hun geliefde.
2: Onder andere op Urk wordt met belangstelling gewacht op de resultaten van het onderzoek. Vorig jaar startte de stichting Identiteit Gezocht met de zoektocht naar lichamen van 31 vissers die vorige eeuw vermist zijn geraakt en nooit zijn teruggevonden.
4: Ons doel is om proberen alles in kaart te brengen van A, de vermisten, waar zijn die op zee verdronken? En B, of het scheepswrak waar dat ligt. En anderzijds dit te combineren met begraafplaatsen langs de kust waar onbekende doden liggen.
2: Zoals Texel, waar het Nederlands Forensisch Instituut vandaag nauwkeurig te werk gaat. Het eerste gedeelte gaat met de graafmachine. Daarna wordt er met de hand gewerkt. Als de botten zijn gevonden, wordt daar DNA van afgenomen.
3: De lichaamsdelen die worden meteen vandaag weer herbegraven. In hetzelfde graf wordt alleen dus een DNA-extractie gedaan uit de grotere botdelen. Achterblijvers, dus bloedverwanten van vermisten, die kunnen sowieso zelf DNA aanbieden. Dat gaat pijnloos, vrij simpel. En ook belangrijk om te weten, de profielen daarvan die worden opgenomen in een aparte databank. Dus niet de strafrechtszaken, maar echt de databank alleen voor anonieme doden en vermiste personen.
2: Het kan maanden duren voordat het DNA-onderzoek is afgerond. In totaal zijn er 38 mensen waarvan onbekend is wie het zijn. Daarvan zijn er 9 opgegraven. De politie wil zodra het kan ook de andere lichaamsresten onderzoeken.

0: L.A. song van Beth Hart. Duurde wat langer dan 4 minuten, Leo.
1: Wat? Oh ja,
0: in het kader van de dag van het ongelezen boek hadden wij vanochtend eerder wat boeken geruild.
1: Ja, ik een ongelezen boek. Jij een ongelezen boek?
0: Ja, precies. Geldgeluk kreeg ik van jou. En jij kreeg van mij het cijfer 7 van Gein Potok.
1: Ja,
0: maar jij wilt je boek meteen alweer terug hebben.
1: Ja, kan dat?
0: Ja hoor.
1: Want dan kun je maandag vrij, dan kan ik hem lekker lezen.
0: Ja, maar
1: krijg jij die van?
0: Nee, die mag je houden.
1: Mag ik die houden?
0: Ja, maar nou, ja, dan wil ik dat je die ook gelezen hebt. Dus ik ga je dinsdag over horen.
1: Het is wat. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv? Straks aandacht voor een historisch voetbalmoment. Maar eerst aandacht voor de documentaire Mag ik jouw nier? Daarin vertellen 6 jonge mensen over hun leven met nierfalen. 7-jarige Tjen is op zoek naar een donornier. In afwachting van een geschikte donor moet ze 3 keer per week naar het ziekenhuis voor een dialyse. Dat is om de nieren te helpen. Nou, Tjen hoopt snel een donor te vinden.
2: In dat scenario van dat ik eigenlijk geen donor zou hebben en dat de rest van mijn leven eigenlijk uit dialyse bestaat, ja, daar wil je eigenlijk helemaal niet aan denken. Ik bedoel, ja, dan heb je eigenlijk zo'n miserig leventje. Mijn grootste angst, zorg, is eigenlijk dat ik niet voor mijn 18e getransplanteerd zou zijn. Dat ik gewoon al 5-HAVO in kan gaan zonder nog dialyse afhankelijk te zijn.
1: De 29-jarige Dylan heeft ook last van nierfalen. Hij worstelt soms met donkere gedachten.
3: Niet dat ik dat ga doen, maar ik heb wel eens gedacht van ja, dialyse hoeft voor mij niet meer. Dat ik daarmee zou stoppen, ja. Daar heb ik wel eens over nagedacht, ja. Maar dat kan natuurlijk niet, want ja, dan ga je natuurlijk dood. Mm-hmm. Want, ik denk dat het dan, zeggen ze, de artsen, als je daarmee zou stoppen, dat 2 tot 3 weken duurt, omdat je dan je lichaam gaat vergiftigen natuurlijk.
1: Tja, en nog zo jong.
0: Nou, zeker, ja. In Langs de Lijn en Omstreken aandacht voor de meest besproken voetbalwedstrijd ooit. Argentinië-Engeland op het WK van 86. Tijdens die wedstrijd maakte Diego Maradona zijn beroemde hand van God doelpunt. Je weet het nog wel, hij sloeg de bal met zijn hand langs de Engelse doelman. Nou, op de Nederlandse tv deed Theo Reitsma daar verslag van. En die zag echt meteen dat het hens was.
4: Dit past bij het vak, dat je dingen goed doet. En ik heb er denk ik niet op voorgestaan om goede dingen te doen, maar wel kennis van zaken. En dit geval van de hensbal, dat was natuurlijk typerend iets waarvan ik zelf kon denken dat je dat deed. Als je niet bij de bal kan komen.
0: Ja, maar hoe kijkt hij daarop terug dan?
4: Ik ben nog steeds een beetje trots dat ik daar zo eigenwijs was om te zeggen dat hij hens maakte op dat moment. Dat was wel juist overigens.
0: Nou, zo is het.
4: Er waren niet zo gek veel mensen die dat ook vonden.
0: Nee, later wel. Hè. Later had je heel veel deskundigen die het ook allemaal gezien hadden.
1: Zeker, ja.
0: Ja, minstens. Dat was gisteravond op radio en tv. En dit is Frida Payne, Band of Gold.

0: Dit is Flevoland.
1: Want we houden gewoon van boeken en boeken lezen is wel leuk.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En gewoon lekker je huiswerk maken.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Boeit me niks.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
4: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
5: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Op vakantiepark Eigenwijze bij Band is vanochtend een toiletgebouw uitgebrand. En tegen de landelijke trend in daalt het aantal bibliotheekleden in Flevoland.
8: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
10: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
9: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
11: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
9: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-artbeweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan eens even kijken naar de situatie op de weg. Staan er veel files? Nou, het begint echt wel minder te worden hoor. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere. Ben je nog een minuutje of 5 langer onderweg? Een kleine 10 minuten oponthoud op de A27 Almere-Gorkum. Dat is dan tussen Hilversum en knooppunt Lunette. Gaan we naar de A28 Zwolle-Utrecht tussen Strandnulde en Amersfoort. Ook een kleine 10 minuten oponthoud. 5 minuten langer onderweg op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampenoord en knooppunt Hattermerbroek. En dan heb ik nog de N305 Dronten Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde. Ook daar zo'n 5 minuten vertraging. En flitsers kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. Zometeen in Flevoland Muziekland gaan we eens even lekker losbreken met Queen.

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
3: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
4: Zei jij nou 200 euro?
5: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
2: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
8: Met Jolien Dalstra.

All My Soul van Bruno Mars. En daarvoor Queen, I Want to Break Free. 9:12. Oh, wat was het heerlijk gistermiddag. In de zon, op het terras. Volop genoten. Ik dacht nog even, oh, misschien ga ik heel erg verbranden. Maar dat viel alles mee, gelukkig. Dan heeft die zon toch net iets minder kracht, hè. Zo medio september. En ik dacht, oh, misschien krijgen we er nog wel heel veel van die mooie dagen bij deze week. Nou, het is voorlopig, geloof ik, even op. We krijgen wat regen. Maar ja, ach, het mag de pret allemaal niet drukken. Wat de pret wel mag drukken, ja, ik ben gewoon een beetje... Nou, ik vind het een beetje jammer eigenlijk. Want een belangrijke hulp, Sinterklaas, die stopt ermee. Stefan de Wallen, in het Sinterklaasjournaal. 61 jaar is die. En ja, hij heeft gezegd, ik ga wat anders doen. Hij deed het ook al sinds 2011. Ja, moeten dus op zoek naar een nieuwe hulp, Sinterklaas. Met dankbaarheid en met pijn in mijn hart stopt na 15 jaar mijn rol als adviseur van de Nationale Sint, zegt de Wallen. Ja, daar hoort natuurlijk toepasselijke muziek bij. Wat dacht je van deze? Van het goede doel, Sinterklaas. Wie kent hem niet?

De man-eater van Hole & Oates en daarvoor het goede doel Sinterklaas. Wie kent hem niet? 21 minuten over 9 is het. Ach, als je mee wilt spelen. Het is weer een leuke kans om een mooi prijsje binnen te halen. Op deze donderdag, hè, zijn we al. Ja. Twee foto's van de pruimenboom die Omroep Flevoland cadeau gaf aan de provincie. Tijdens de viering van het 40-jarig bestaan droeg onze directeur Klaske Tameling dat boompje symbolisch over aan de kinderen. Want ja, de toekomst, hè, van Flevoland. Ja, het was een heel feestelijk gebeuren daar. Maar wat is hier op deze foto's het verschil? Kan van alles zijn, hè? Net even wat weggehaald, toegevoegd of veranderd. Als je nou een appje doet voor 11, dan maak jij kans op mooie prijzen. Dus nou, het is nu zo'n beetje tegen de klok van 9:30. Dus jij hebt nog wel even de tijd. Even lekker puzzelen. En met de muziek van Tino Martin en Billy Dans.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: De politie heeft gisteren in Zeewolde iemand aangehouden die nog een gevangenisstraf moet uitzitten. Waarvoor is niet duidelijk. De politie heeft ook een scooterrijder opgepakt voor diefstal of heling van de scooter. De bestuurder kreeg ook meerdere boetes. De versterking van de IJsselmeerdijk tussen Lelystad en de Ketelbrug is in de prijzen gevallen. Het waterschap krijgt daarvoor de Waterinnovatieprijs 2026 van de Unie van Waterschappen. Voor de IJsselmeerdijk wordt in het water een dam aangelegd. Tussen de dijk en de dam is het ondiep. Dat moet de golven breken en zorgen voor meer planten en dieren. Meer nieuws op web en app.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. President Trump dreigt om de Amerikaanse handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. En Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS. En Natuurmonumenten is op verschillende plekken op de Veluwe loofbomen aan het planten. Want het risico op grote natuurbranden wordt kleiner als er meer verschillende bomen en struiken staan.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt, een enkele bui is mogelijk, maar grote delen van de ochtend verlopen droog en het is ongeveer 15 graden bij een matige zuidwestenwind. In de middag trekt vanuit het westen een gebied met aaneengesloten buien over de provincie, waarbij het soms flink kan doorplensen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten en het wordt vanmiddag 17 of 18 graden. Vanavond en vannacht komen nog enkele buien voor, maar zijn er ook opklaringen en de temperatuur zakt naar een graad of 12. Vrijdag is het wisselend bewolkt en aan het begin van de ochtend is een enkele bui niet uitgesloten. Later op de dag is het droog met geregeld zon. De wind waait morgen uit het zuidwesten en middagtemperaturen komen uit op 18 of 19 graden.
11: Nog wat vertraging op de A27, Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten ben je 5 minuten langer onderweg en ook 5 minuten oponthoud op de N307 tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. Zometeen terug in de tijd met de muziek naar het jaar 2009. Flevoland. Goedemorgen.
14: Flevoland Muziekland. This car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

0: The Son of a Preacher Man van Dusty Springfield. Het is zo'n beetje 10:20.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar de nazomer van het jaar 2009... waarin, misschien weet je dat nog wel, Barack Obama net was begonnen... als president van de Verenigde Staten... en waarin echt de allereerste bitcoin werd gelanceerd. Ja, had je er zomaar één gekocht, hè? Dan zat je nu op een, nou, ik denk wel een heerlijk zonnig privé-eiland. Cocktail in de hand. Ja, maar ja, helaas, als je alles van tevoren zou weten. Balloon Boy, ken je die nog? Nou, een Amerikaans gezin hield zo'n beetje de hele wereld urenlang in spanning... omdat hun zoontje van 6 in een zelfgemaakte heliumballon zou zijn weggevlogen. Nou, heel de wereld in paniek. Iedereen dacht van, hoe kan dat nou? Live op televisie ook. Maar dat jochie bleek dus gewoon al die tijd op zolder te hebben gezeten... voor een mediastunt. Ja, je bedenkt het niet. Nou, deze mensen dus wel. Nou, de muziek was in dat jaar 2009 dus een stuk betrouwbaarder, gelukkig. Hits van Lady Gaga, Black Eyed Peas... en een vrolijke krullenbol. En dan heb ik het over Mika. Ja, die zorgde wel voor een heerlijke pop-explosie, hoor, in dat jaar. Hij had wel eerder hits gescoord natuurlijk, hè. Grace Kelly, Relax, Take It Easy... Nou, dat jaar, 2009, trok hij echt alle registers open met zijn tweede album. En daar staat dit nummer op, We Are Golden.

Nog een wrecking ball toe, maar ook kom maar door met die sloopkogels. Het is 13 minuten voor 10. Ik had het eerder al in deze uitzending van Muziekland over Sinterklaas. En dan gaat het hier ook nog over oliebollen in de studio. Dus ja, mijn hoofd kan dit niet aan. Ik ben gewoon helemaal in de war. Want het is toch echt 17 september, toch? Of is het 17 december? Ik weet het niet meer. De Bee Gees. Staying alive.

Jochen in de hemel van Mart Hoogkamer. Hij heeft groot gelijk. Vier je feestje hier, nu vier het leven, mensen. En geniet ervan. Het is 9:55 alweer. Het is toch wel opmerkelijk nieuws dit, zeg. De Nederlandse adviesprijs voor een liter benzine is... heel licht gedaald. Ja, ik zou nu naar de pomp rennen, echt. Op je klompen, op je sloffen, slippers, maakt niet uit. Nou, slippers is misschien een beetje gevaarlijk in de auto. Helemaal vol tanken. Too Shy, Catch a Goo Goo. En Arnoud, die zit hier al met een grote, dikke glimlach in de studio. Dus ik zou er lekker bij blijven. Voor nog veel meer fijne muziek. Geniet van je donderdag.

0: Dit is Flevoland.
1: Want we houden gewoon van boeken en boeken lezen is wel leuk.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En gewoon lekker je huiswerk maken.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Boeit me niks.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Okkersen en Schopadvocaten en ASF Fisher BV.
5: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
6: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De politie heeft gisteren in Zeewolde iemand aangehouden.
9: Hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan, moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Urk FM.
11: Uno, dos, tres.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het...

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werden 9,6 miljoen mensen werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Lekkere muziek.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen, maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnel-virus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden, want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer, vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk.

Disco. And it ain't no country club either.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten er toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat dat niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Show.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
1: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
2: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
0: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien in de loop van de avond, trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Allemaal hartelijk welkom bij dit speciale programma voor jullie.
4: En het heet De Koninklijke Trein.
3: Om in te stappen.
4: En snel weg te wezen.
3: En mee te gaan.
4: En het kost helemaal niks.

Wat fijn dat jullie vanmorgen allemaal weer klaar zitten om te luisteren naar jullie eigen programma. En het Bijbelverhaal van vanmorgen, dat gaat over jullie zelf. En weet je hoe het verhaal van vanmorgen heet? Laat de kinderen tot mij komen. Dus ga er maar eens goed voor zitten. Want dat is toch om blij van te worden, dat iedereen bij de Heer Jezus mag komen. Maar eerst een leuk liedje. Misschien ben je deze morgen wel wakker geworden van het zingen van de vogels.

Als de Heer Jezus ergens komt, zijn er altijd wel mensen die met hem willen praten. Er zijn ook vaak deftige schriftgeleerden bij. Die vragen hem hele moeilijke dingen over de Bijbel. Veel van die schriftgeleerden houden niet van de Heer Jezus. Ze zijn jaloers op hem. Ze vragen hem expres hele moeilijke dingen. En dan hopen ze dat Jezus het antwoord niet weet. Maar de Heer Jezus weet altijd een antwoord. Hij weet immers alles. Gelukkig zijn er ook schriftgeleerden die wel van de Heer Jezus houden. Eén van hen heet Nicodemus. Dat weet je misschien nog wel. Op een keer als de Heer Jezus al een hele poos met een deftige schriftgeleerde heeft gepraat, komen er ook vrouwen bij hem. Dat zijn geen deftige vrouwen hoor. Het zijn gewone moeders met hun kinderen. Ze hebben de hele lange weg naar Jeruzalem gelopen met hun kleine kinderen. Op de arm of aan de hand. Ze willen zo graag naar de Heer Jezus toe. Ze hebben de wonderen van de Heer Jezus gezien. En ze hebben zijn woorden gehoord. Ze weten hoe lief hij de mensen heeft. En ze weten ook hoe machtig hij is. Ze hebben gehoord van de kreupelen en de blinden die hij genezen heeft. Ze hebben gehoord hoe hij de mensen getroost heeft. En dat door hem de mensen weer bij de Heere God gebracht zijn. En dat overal waar hij komt, hij de mensen heel veel zegen geeft. En van die zegen willen de moeders ook hun kinderen laten genieten. Al zijn ze nog zo klein en begrijpen ze nog maar zo heel weinig.

Eerst hebben de moeders zelf een poosje naar de Heer Jezus geluisterd. En daarna hebben ze tegen elkaar gezegd: wat zou het fijn zijn als onze kleine kinderen de Heer Jezus ook konden zien. Jezus houdt vast veel van hen. Misschien willen we met hen praten en hen zegenen. Als onze kinderen de Heer Jezus kennen, gaan ze vast ook veel van hem houden. Wat zou dat heerlijk zijn. Ze hebben hun kinderen, die aan het spelen waren, gauw opgehaald. Maar de Heer Jezus heeft net een heel moeilijk gesprek gehad met de fariseeën over trouwen en allerlei andere moeilijke dingen. En daarna heeft hij ook nog aan zijn discipelen een heleboel dingen uitgelegd. En de discipelen willen de moeders daarom niet bij de Heer Jezus toelaten. Ze begrijpen niet wat die moeders willen. Kinderen horen niet bij de Heer Jezus, denken ze. Die tellen toch immers nog niet mee? En als de discipelen de moeders zien aankomen, roepen ze boos tegen hen: wat moeten die kinderen hier? De Heer Jezus heeft het erg druk. Hij heeft geen tijd voor kinderen. Kleine kinderen begrijpen toch niet wat hij zegt. Gaan jullie maar gauw weg. De kinderen snappen niet waarom de discipelen zo boos doen. Hun moeders hebben hun verteld dat de Heer Jezus erg aardig is. Maar zijn discipelen zijn het helemaal niet. Wat raar. De moeders zeggen verdrietig: kom kinderen, we gaan weer weg. De Heer Jezus heeft nu geen tijd. Maar de Heer Jezus ziet de moeder staan. En ook ziet hij dat ze verdrietig zijn en teleurgesteld. Hij neemt het zijn discipelen erg kwalijk dat ze zo lelijk gedaan hebben. En dat zegt hij ook tegen zijn discipelen. De discipelen gaan snel naar de moeders toe en ze zeggen: jullie mogen toch bij de Heer Jezus komen, hij roept jullie. Kom maar gauw.

Vrolijk rennen de kinderen naar hem toe. Ze zijn helemaal niet bang. De Heer Jezus kijkt zo vriendelijk naar hen. Eerst was hij een beetje boos. Niet op de kinderen, maar op de discipelen. Hij zei tegen hen, laat de kinderen bij me komen. Jullie mogen hen niet wegsturen. Kinderen horen toch immers ook bij mijn koninkrijk? Nu kijkt de Heer Jezus weer vriendelijk. Hij vindt het juist fijn dat de moeders hun kinderen bij hem brengen. Een paar kleintjes klimmen op zijn knieën. De anderen gaan om hem heen staan. Jezus slaat zijn armen om hem heen. En hij praat met hen. Hij vertelt hun dat hij heel veel van hen houdt. En dat de Heere God in de hemel ook veel van hen houdt. Dan legt hij zijn handen op hun hoofd en zegent hen. De discipelen zien het verbaasd aan en ze schamen zich erg. Ze weten nu dat ze helemaal verkeerd hebben gedaan toen ze de kinderen wegstuurden. De discipelen dachten dat de Heer Jezus alleen maar voor grote mensen is gekomen. Maar nu hebben ze geleerd dat de kinderen er ook bij horen. Even later rennen de kinderen weer naar hun moeders, die een eindje verderop staan. Een van de kinderen zegt, wat is de Heer Jezus aardig, mama. Hij houdt van ons en hij heeft ons gezegend. Ik hou ook van de Heer Jezus. Wij houden ook van hem, zeggen de andere kinderen. De Heer Jezus loopt weer verder met de discipelen. En de kinderen gaan weer spelen. En de moeders, die zijn zo gelukkig. Nu kennen hun kinderen de Heer Jezus ook.

En de discipelen hebben geleerd dat de kinderen er ook bij horen. Weet je, eigenlijk hadden ze dat wel kunnen weten. Want een tijdje geleden heeft de Heer Jezus het dochtertje van Jairus weer levend gemaakt. Je weet wel, dat kleine meisje waarvan de dokter gezegd had dat ze niet meer beter kon worden. Jairus was hoofd van de synagoge in Capernaum. Hij en zijn vrouw hadden maar één dochtertje. En als de dokter zegt dat niemand hun dochtertje nog beter kan maken, denkt Jairus opeens aan de Heer Jezus. Hij rent met één het huis uit, op zoek naar de Heer Jezus. En als hij hem gevonden heeft, gaat de Heer Jezus met hem mee naar zijn huis. Wanneer ze daar aankomen, komen ze te laat. Het dochtertje is al gestorven.

En dan doet de Heer Jezus dat geweldige wonder. Hij pakt haar bij de hand en zegt: meisje, sta op, ik zeg het. Het kleine meisje wordt weer levend. Ze kan weer lopen, eten en spelen. En bij dit grote wonder zijn de discipelen van de Heer Jezus, Petrus, Johannes en Jacobus, ook aanwezig geweest. En bij een ander groot wonder, het wonder van de 5 broden en de 2 vissen, is het ook een kind dat heel belangrijk is. Misschien ken je de geschiedenis wel. De Heer Jezus en zijn discipelen zijn met de vissersboot het meer van Capernaum opgegaan. Ze zijn allemaal moe en willen wat uitrusten. Maar de mensen blijven de Heer Jezus volgen. Ze willen zo graag luisteren naar wat hij te vertellen heeft. Ze zijn snel om het meer heen gelopen en wachten aan de andere kant. Maar de Heer Jezus stuurt nooit iemand weg, ook al is hij nog zo moe. Hij gaat aan land. Hij gaat op een heuveltje zitten, zodat iedereen hem goed kan zien. Hij vertelt over de Heer God die in de hemel woont. De Heer Jezus kan zo prachtig vertellen, iedereen wordt er blij van.

Maar het wordt later en later. Het is al bij de avond. Of bijna avond. Maar het lijkt wel of de Heer Jezus dat niet merkt. De discipelen wel. Die worden er een beetje onrustig van. Ze zeggen tegen elkaar: denkt de Heer Jezus er niet aan dat al die mensen ook een keer moeten eten? Ze hebben niets bij zich. En een dorp om wat te kopen is niet in de buurt. De Heer Jezus moet ze wegsturen. Maar dat doet de Heer Jezus niet. Hij zegt: geven jullie hen te eten? De discipelen antwoorden hem verbaasd: dat kan toch niet? Het zijn wel 5000 mensen. Voor al die mensen kunnen we toch geen brood kopen? De Heer Jezus vraagt dan hoeveel brood er zijn. En dan blijkt dat er een jongen is met 5 broden en 2 vissen. Hij geeft die aan de Heer Jezus. Alle mensen moeten gaan zitten op het gras. De Heer Jezus pakt de 5 broden en de 2 vissen. En hij kijkt omhoog naar de hemel. En dan zegt hij: Vader, ik dank u voor dit eten. Dan breekt hij het brood in stukken. Maar het lijkt wel of het brood niet opraakt. En datzelfde doet de Heer Jezus met de 2 vissen. En zo krijgen de mensen genoeg te eten. En er is zelfs meer dan voldoende over. Zo zie je maar dat de Heer Jezus ook naar kinderen omziet. En naar hen wil luisteren. Dat de Heer Jezus ook jouw vriend wil zijn. Jullie mogen net als de grote mensen de Heer Jezus vragen in je hart te komen wonen. Dus als iemand zegt dat dat niet zo is, mag jij hem vertellen dat de Heer Jezus jouw vriend is. Dat hij voor je zorgt en om je geeft.

En dat is voor deze morgen het verhaal. Of eigenlijk zijn het wel drie verhalen waar allemaal kinderen bij betrokken zijn. Wat geweldig, hè? Ik wens jullie een hele fijne zondag en natuurlijk ook een fijne week. Volgende week vertelt Nelly jullie het verhaal van Lazarus. Luisteren jullie dan weer? Tot de volgende week.

0: Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
2: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden en allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
1: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
3: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
1: Onlangs overleed iemand die het West Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goedenavond, luisteraars. Fijn dat u vanavond uw radio of internet weer heeft afgestemd op de lokale radio Urk FM. Om naar ons programma Ziekentroost te luisteren. Van harte welkom allemaal. Ook onze trouwe luisteraars uit de Talma, Kompas en het Dok. En natuurlijk onze luisteraars buiten Urk ook allemaal van harte welkom. En we hopen natuurlijk dat u weer zult genieten van de mooie psalmen en geestelijke liederen. Dus we gaan beginnen met de verzoekjes. En dat betekent dat u kunt bellen. Voor alle zieken, eenzamen, jarigen en allen die bemoediging nodig hebben. En voor onze babes, bessies, opa's en oma's. Ons telefoonnummer is 68 89 10. Vanavond zit mijn zus Aagje achter de telefoon om uw verzoekjes aan te nemen. En u kunt ook naar ons mailen naar ziekentroost@urkfm.nl. Vanavond zal Pieter de techniek gaan verzorgen. En Klaas Hendrik zal ervoor zorgen dat uw verzoekjes weer in systeem komt te staan. Maar we lezen natuurlijk eerst een mooi gedicht. En dan komt deze avond uit een boekje van Joke van Sliedrecht. En daar staat boven: zegen in tegenspoed. En we wensen u allen een gezegende en luisterrijke avond toe.

Ik dank u voor de tegenspoed. Want als ik die niet had gekregen en ik slechts voorspoed had ontmoet, dan miste ik misschien uw zegen. Het klinkt wellicht zo tegenstrijdig, uw zegen in de tegenspoed. En toch gaan beiden evenwijdig en maakt u daarmee alles goed. U leert ons in de slechte tijden hoe zwak wij zijn, hoe klein van kracht. Maar daarin wilt u ons verblijden en steunt u ons met al uw macht. U leert ons op te zien naar boven. Het leven krijgt een gouden rand. In het zeker weten en geloven. God houdt de wereld in zijn hand. Uw zegen is te mogen weten. Het leven eindigt niet op aard. Straks is de tegenspoed vergeten. Het beste wordt voor ons bewaard.

We hebben geluisterd naar het jongerenkoor Jichtel Djahu met het mooie lied Maranatha. We gaan beginnen met ons eerste verzoek en die zijn we vorige week helaas helemaal vergeten. Daar kwam weer voorbij, denk ik, och. Dus we gaan er vanavond als eerste mee draaien. En dat gaat voor alle luisteraars en die krijgen dit mooie lied aangeboden van Carina de Vries. En dat doet Carina met het mooie lied Stilte. En dat wordt gezongen door Kitara.

Voor Jannie en Piet Slootweg en voor alle luisteraars die het moeilijk hebben. Een muzikale bemoediging met Psalm 140. En ik kan nu even niet zien wie het zingt. Oh ja, scroll hem al even naar onderen. En dat is een massale samenzang met de versen 1, 6 en 13.

Een muzikale bemoediging voor de familie Hoekstra-Bakker en voor Karin Schral-Hoekstra. En we gaan luisteren naar het jongerenkoor Jichtel Djahu met psalm 43.

voor meneer Meijer uit Emmeloord in de golfslag. Meneer Meijer, de hartelijke groeten vanuit de studio. En we hebben een mooi lied opgezocht. En dat is nog een oude plaat van mijn oom Giel Post. En die zingt het lied: Zijn naam is gegrift in mijn hart.

Voor Nelly en Lub en Tjeerd en de twee meiden en Trientje van der Heuvel. En we gaan dit lied ook draaien voor Mientje Zwaan en Jenny van Meindert. En die krijgen dit van Teun en Ali. En we gaan luisteren naar het lied Neem Heer mijn beide handen. En dat is een samenzang met bovenstem.

Voor alle zieken, bedroefden en eenzame mensen, die krijgen een muzikale bemoediging van Teun en Ali. En we gaan luisteren naar mijn vader Kees Post met het lied Gij die kroonjuwelen zoekt.

Voor dominee en mevrouw Bos en dominee Bredenhof en mevrouw Bredenhof en de kinderen. Die krijgen het namens de hervormde gemeente De Ark. En we gaan luisteren naar de Urkerzangers met het lied Nader mijn God tot u.

voor Ditty en de kinderen, Jan en Nanny en de kinderen. Die krijgen dit van de neven en nichten korf. En we gaan luisteren naar het gemengkoor Emmanuel met het lied Heer, ik kom tot u.

Een toekomst vol van hoop. En die gaan we draaien voor Hendria en de kinderen en vader Zoer. En die krijgen ze van Teun en Ali. En een toekomst vol van hoop wordt gezongen door Crescendo.

Voor Loes en Ente en Albertje en Inkien. Jullie krijgen de hartelijke groeten van Marie. En we gaan luisteren naar Crescendo met het lied Ruwe stormen mogen woeden.

voor Harmke, die vandaag jarig is. Ze is 67 geworden. De felicitaties van Irene. En we gaan luisteren naar Psalm 68 en daarvan vers 2 en 10. En dat is een samenzang uit Geenemuiden.

Voor Nettie en Yvonne, Klaasje Woord en Ida Bos. Jullie krijgen de hartelijke groeten van Marie. En we gaan luisteren naar Tennessee Ernie Ford met het lied Nader mijn God.

voor Puk en Marianne, Attie en Barry, Geertje en Trientje en Jenny van Meindert. Jullie krijgen de hartelijke groeten van Marie. En we gaan luisteren naar Crescendo met een solo van Piet Baarsen.

Ik heb voor vanavond even een stukje opgezocht uit een boekje van Annie Verdelman. En er staat boven: het einde zal zeker vrede zijn. Hij was ernstig ziek. Soms vlijmde de pijn zo scherp door zijn lichaam dat het haast niet meer uit te houden was. En toch was het niet dat het wat hem soms ineens zo onrustig maakte. Er was nog een andere pijn, diep van binnen, die soms zomaar door hem heen schoot. Die hem vooral besloop als hij doodmoe was van een gewone pijnaanval. En die dan de slaap uit zijn ogen hield en de vrede uit zijn hart. Want vrede had hij. Bij alle verdriet en alle pijn wist hij door veel strijd heen één ding heel zeker. Dat God hem uit de greep van zijn ziekte en van de dood redden zou. Ze zouden het laatste woord niet hebben. Ook al werd zijn lichaam tot het uiterste gesloopt. Dwars door de dood heen zou God hem bevrijden. Soms kon hij

van zingen met de oude woorden van Psalm 23. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis en schaduw van de dood, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Maar dan opeens, juist als hij zo moe was die onrust er weer. Dingen van vroeger spookten door zijn hoofd en door zijn hart. Die keer dat hij als jongen zijn vader had verwenst. En die keer dat hij zijn moeder had bedrogen. En later, toen hij een geslaagd zakenman was geworden, die handigheidjes die hij soms had uitgehaald om er beter van te worden. Oh, hij kon nog net door de mazen van de wet. Slecht was hij nooit geweest, maar toch. Hij had zijn eigen voordeel gezocht, ook als dat de andere nadeel bracht. En dat was nooit meer goed te maken. En hij sprak erover met zijn predikant. Samen hebben ze het aan God voorgelegd. Schuld beleden en om vergeving gevraagd. Nu is het weg, zegt de dominee. Nu komt God er niet meer op terug. Zonden die we hem in handen geven, werpt hij achter zijn rug in de diepte van de zee. Ze zijn weg. Die nacht sliep hij heerlijk. Er was een last van hem afgevallen. In de diepte van de zee. Maar met tussenpozen kwam het terug. Altijd net als hij uitgeput was na een pijnaanval. Het hield de slaap uit zijn ogen en bevocht de vrede van zijn hart. Ik denk dat er mensen zijn die daar wat van herkennen. Die weten hoe schuldgevoelens je soms zomaar en onverhoeds bespringen kunnen. Juist als je er op zijn minst op bedacht bent en als je het minst tegen kunt. Maar het helpt je zo weinig te weten dat jij de enige niet bent. Weet u wie het in ieder geval wel begrijpt? Wie weet wat erachter zit en wie u erbij helpen kan? Jezus. Nee, niet dat schuldgevoelens hem belaagden. Hij was sinds Adam de eerste mens die niet zondigde. Maar hij weet wel wie er vaak achter zit. Daar zit de duivel achter. En hij weet uit eigen ervaring dat die mens altijd weer aanvalt op zijn zwakste momenten. Als je doodsmoe bent en haast niet meer kunt. Of als je net een hoogtepunt hebt meegemaakt, op een bergtop van geloof hebt gestaan en je dacht, nu raak ik het nooit meer kwijt. Dan is er als de kippen bij om je een beentje te lichten en een duw in je rug te geven. Daar kun je hem altijd aan herkennen. En dat weet Jezus uit ervaring. Daar heeft hij onder geleden. Hij wilde daarin helemaal naast ons staan. Maar hij heeft de duivel geen centimeter toegegeven. En daarom kan hij ons ook te hulp komen. Er is nog iets waaraan je de duivel kunt herkennen. Weet u dat zijn naam aanklager en lasteraar betekent? Iemand heeft eens gezegd, hij heeft een uitstekende diaprojector. Hij weet 's nachts ineens al die dingen uit je verleden, waarvan je dacht dat je ze al lang vergeten was, op je netvlies te projecteren en de herinneringen vliegen je naar de keel. Maar Jezus doet het tegenovergestelde. Die haalt het verleden niet op. Maar als we het hem voorleggen, zegt hij, ga heen. Zondig niet meer. Dat is een nieuw begin. Ja, maar... Ja, precies. Dat is het derde kenmerk van het duivelswerk, dat woordje ja maar. Ja maar geldt dat nieuwe begin ook voor mij. En ja maar, hoe weet ik dat nou zeker? De duivel probeert altijd twijfel te zaaien aan wat God zwart op wit in de Bijbel heeft gezegd. En aan wat Jezus ten koste van zijn eigen leven voor ons heeft gedaan. Maar weet u hoe Jezus zelf de duivel de aftocht liet blazen? Door zich op het woord van God te beroepen. Ga weg, Satan, want er staat geschreven. Aan Jezus kun je zien hoe betrouwbaar de woorden van God zijn en dat de duivel daar niet tegenop kan. Nog één gedachte tot slot. Wat is het goed als een mens iemand heeft aan wie hij in een diep vertrouwelijk gesprek zijn schuld durft te leggen, als hij ze aan de betrokkenen zelf niet belijden kan? Een predikant of een vriend, vriendin. Iemand die luisteren kan, meevoelen kan, meelijden kan. Wat is het een geschenk als ze dan samen met haar verleden naar God kunnen gaan. Het bidden aan hem in de handen geven. En wat is het een wonder dat ze zich dan op zijn eigen beloften en op zijn woord mogen beroepen.
op zijn liefde die in Jezus vlees en bloed geworden is. Daar kan geen aanklager en geen tegenstander tegenop. Ook niet, al heeft die zich in ons eigen hart al verschanst. Het eind zal zeker vrede zijn.

voor onze trouwe luisteraar Gerrit Broekhuizen uit Kampen. Een muzikale bemoediging met het mooie lied van het Reflection Choir met de solo van Mardien Radebout, Een Nieuw Begin.

voor de familie wijnmalen, omdat ze 50 jaar getrouwd waren. En die krijgen ze van de buurvrouw Ida. En we gaan luisteren naar Psalm 42. En dat is een samenzang uit Emmanuelkerk met achter het orgel Daniel Post.

blijft een prachtige opname van 42. Ja, we zijn weer al toegekomen aan ons laatste verzoek van vanavond. En dan wil ik de avond graag afsluiten uit 1 Timotheus. 1 Timotheus 1, de versen 1 tot en met 4. En het laatste verzoek gaan we draaien voor Bessie Chami, die haar heup heeft gebroken en ondertussen is geopereerd en alles mocht gelukkig goed gaan. We wensen haar een heel goed herstel toe en natuurlijk de hartelijke groeten van de klein- en achterkleinkinderen. En we gaan voor Chami draaien Psalm 119 en daarvan de versen 8, 17 en 60. En dat is een samenzang met bovenstem vanuit Zeeland.

1 Timotheus 1, de versen 1 tot en met 4. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heere. Ik dank God, wien ik dien van mijn voorouderen aan, in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uw gedachten ben in mijn gebeden, nacht en dag. Zeer begeerig zijnde om u te zien, als ik bedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap mogen vervuld worden. Vaak verraadt het eerste wat iemand na een groet in een gesprek noemt, wat iemand bezighoudt. In dit geval blijkt dat ook zo te zijn. Paulus maakt zich zorgen om de gemeente waar Timotheus dient, Efeze. Paulus heeft daar zelf lange tijd gewerkt voor het evangelie. Maar vanaf zijn afscheid heeft hij zich zorgen gemaakt over hoe het met de gemeente zou gaan. Hij waarschuwde voor dwaalleraars die hij vergeleek met verscheurende wolven. De dreiging blijft. De gemeente kan zomaar bij de Heere vandaan dwalen en in plaats van naar de gezonde leer te luisteren, naar dwaalleren. Paulus heeft het dan over discussies over zaken die niet in de Bijbel staan of die er niet toe doen. Want het geloof moet worden opgebouwd. En dat geldt nog. Wat heb je nodig voor de opbouw in het geloof? Dat je niet op eigen inzicht of eigen werk vertrouwt, maar je zaligheid en geluk alleen bouwt op het volbrachte werk van de Heere Jezus. En hoe wordt u nu telkens weer van jezelf afgebracht en naar Christus toegebracht? Dat doet de Geest door het evangelie. En daarvoor moet Timotheus op zijn post blijven. Dat is van levensbelang. Dat we buigen voor Gods woord en ons door de Geest laten leiden.

Ja, luisteraars, zo zijn we weer aan een einde gekomen van ons programma Ziek en Troost. Wij willen u weer hartelijk bedanken voor het luisteren en het aanvragen van de verzoekjes. En zo de Heer het wil en wij leven. Tot volgende week donderdag. Namens het team van Zieke Troost nog een fijne avond. En voor straks een hele goede nachtrust. En we wensen u en jullie allen Gods onmisbare zegen toe. Genacht hoor.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
1: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Also wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
0: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. Hij is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur, de lekkerste muziek.

op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: liever Frans Bauer?
1: Heb je eten voor
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Wanneer Zampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Everyone deserves music, sweet music. Everyone deserves music, sweet music.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren.

dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de linkse of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.